NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Het leven zit vol spontane momenten.
6: Een lach.
5: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26 morgen om 5:30 bij de EO op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist zijn geraakt nadat ze waren weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die signalen herkennen bij kinderen, zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
2: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
1: Het herkennen van die signalen en het melden daarvan bij organisaties als Veilig Thuis zijn dus cruciaal, zegt de organisatie. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
3: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
7: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op joa.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Er klinkt al van alles als ik opsta. Rookborst, pimpel, koolmezen, merels,

kwakvinken. Ganzen vliegen gakkend over. Oh, dan had ik het al over de kikkers gehad. Die kwaaksectie gaat nu helemaal los. Kwaak. En als klap op de vuurpijl loopt een jonge haas zigzaggend voor me uit. Kortom, van het concert des ochtends krijgt niemand een programma.

0: Bij dat concert des ochtends hoort natuurlijk de koekoek van Ottorino Respighi. Goedemorgen op deze tweede mooie Pinksterdag. Het is maandag 25 mei. Buiten is het een graad of 15 uur 16. Binnen degene die er niet voor hebben gekozen een lang weekend vrij te nemen, maar fijn in de radio staan. Ik stel je voor, tegenover me rots in de branding, technicus Erik Mulder. En rechts naast me regisseur en maker van het mooie muzikale draaiboek, Jacobus den Heerden.
1: Goedemorgen.

0: Andrea.
1: Ja, tussen het werk door, want jij moest gisteren ook hier zijn. Kan je nog een beetje van die zomerse pinksteren genieten?
0: Ja, dat is het voordeel van een ochtendprogramma. Ja. Dat je daarna nog een hele dag voor je hebt. Dus dat vind ik altijd wel lekker.
1: Ja, ja, je bent er ook wel op uit geweest.
0: Ja, ja, zeker. Ja,
1: ondanks die hitte, zaterdag zo.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Het kan mij even niet warm genoeg.
1: Ja, ik moest een tenniswedstrijd spelen.
0: Nadat die ijsheilige het land uit zijn geknikkerd, vind ik het wel lekker. Dat het
1: Ik vind het ook heerlijk. Je hebt een plan deze uitzending, toch?
0: Ja, vooral dat gaat dan eigenlijk vooral over het tweede uur van de uitzending. Gaan we eens eventjes goed kijken op alle muziekfestivals die beginnen. Zo'n beetje nu.
1: Ja.
0: Sommige zijn ook al aan de gang en andere strekken zich voor ons uit in de maanden juni en juli. Dus ik geef je een overzichtje van een paar van die festivals.
1: Die ons te wachten staan.
0: Ons te wachten staan,
1: ja. Dus mensen moeten echt tot 9 uur sowieso blijven luisteren.
0: Dat zou ik dus altijd doen, ja.
1: Sowieso. We gaan beginnen. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit dus de ochtend.

0: Dat was deel 2, het Largo, uit het Concert voor Hobo, Viool en Strijkorkest van Johann Friedrich Fasch. Je hoorde hoboïst Marcel Poncele samen met violist Rio Tiracado en Il Gardellino. Ja, ondanks dat het Pinksteren is, is het voor de puzzelaars helemaal geen vrije dag. Hier is de opgave van het cryptogram. Voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken. Nou, wel een inkoppertje, hè? Voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken. Jacobus, wat kunnen ze winnen?
1: Ja, wat kunnen ze winnen? Het nieuwste album van Théotime Langlois de Zwart.
0: Oh, dat is niet de minste.
1: De Franse violist die wij graag draaien.
0: Ja.
1: Als hij met iets nieuws komt, dan wordt het altijd wel rijkhalsend naar uitgekeken.
0: Ja.
1: En in dit geval heeft hij een album volgespeeld met muziek van Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Oftewel de zwarte Mozart.
0: Om het
1: korter te zeggen. Maar dat is echt wel een hele leuke componist. Want die terecht wat meer aandacht krijgt de laatste tijd. Tweede helft 18e eeuw moeten we hem plaatsen.
0: Mm-hmm.
1: Guadeloupe geboren. Was natuurlijk toen Frankrijk.
0: Ja.
1: Hij heeft het grootste deel van zijn leven in Parijs gewoond. Nog aan het hof gewerkt. Dat is typische muziek van die tijd.
0: Ja.
1: En die heeft de Langlois de Zwarte dus nu op steen gezet.
0: En die heb je nu meteen op het programma.
1: Ja, ik dacht, laten we meteen maar zo'n begin van de week meteen even meenemen. Een deeltje uit een van zijn strijkkwartetten.

Uit het vierde strijkkwartet van Joseph Bologne de Saint-Georges hoorde het eerste deel met dus Théotime Langlois de Zwarte. Dit staat dus op de prijs-cd van het cryptogram. Als je die oplost, kan je deze winnen. En het cryptogram, het opgave is dus voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken. En we blijven in Frankrijk bij Lili Boulanger.

Uit het vierde strijkkwartet van Joseph Bologne de Saint-Georges hoorde het eerste deel met dus Théotime Langlois de Zwarte. Dit staat dus op de prijs-cd van het cryptogram. Als je die oplost, kan je deze winnen. En het cryptogram, de opgave is dus voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken. En we blijven in Frankrijk bij Lili Boulanger.

Een hele zachte laatste toon uit een van de stukken voor piano van Lili Boulanger, d'un jardin clair, heette dit, gespeeld door Lang Lang. Ja, voor mensen die denken, hé, het is maandag, is er geen ontbijtgast. Nee, maar het is natuurlijk toch een beetje een zondag, dus de ontbijtgasten zijn vrij op deze tweede Pinksterdag. Maar daarvoor in de plaats gaan we wel Cecilia Bartoli laten horen. Zij zingt een aria uit Il Re Pastore, een vroege opera van Mozart.

0: Dat was Cecilia Bartoli en ze zong L'Amiro, Sarò Costante. Volgens mij is iets van ik zal van haar houden en ik zal standvastig zijn uit Il Re Pastore van Mozart. En ondertussen is het precies 19:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Er moet meer aandacht komen voor kinderen die vermist raken nadat ze weglopen van huis. En daarom begint Amber Alert Europe vandaag met de campagne Thuis hoort veilig te zijn. Die campagne richt zich onder andere op het onderwijs. Woordvoerder Frank Hoen bij de NOS.
1: Het zijn vaak een keten van signalen eigenlijk dus. Terugtrekkend gedrag. Niet graag naar huis willen gaan. Dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. En belangrijk is om die signalen te erkennen.
0: De campagne gaat in 20 Europese landen van start. Door goed in te spelen op de crisisstemming weet radicaal rechts zich in de Europese politiek steeds meer te versterken. Dat zegt politicoloog Catherine de Vries bij de VPRO.
2: Heel lang was het idee, we gaan eruit. Exit, Brexit, Frexit, Nexit. Mm. En de Brexit heeft eigenlijk laten zien dat dat niet zo goed werkt. Dus wat je nu ziet is dat er een soort hervormings-euroscepticisme is ontstaan. Dat die partijen het nu proberen binnen het Europees Parlement. En daar proberen Europa van binnenuit te veranderen. En meer misschien een bond van nationaalstaten te maken in plaats van een samenwerkingsverband. Ja.
0: Het probleem is ook dat leiders van grote Europese landen, zoals Keir Starmer in Groot-Brittannië of Emmanuel Macron in Frankrijk, er steeds zwakker voor staan, zegt de politicoloog. Huisartsen maken zich zorgen over de triage-tool. Het lijkt een handig hulpmiddel voor wie twijfelt over een gang naar de dokter. Je voert je klacht in een app, en die zegt of je dan rap naar de dokter moet. Maar, zegt deze huisarts in een arme wijk in Utrecht, zo'n triage-app werkt lang niet altijd.
3: Mensen zeggen hier heel snel, ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben. Ernstige benauwdheid is echt wel een reden om bijvoorbeeld een ambulance te bellen of om ons meteen te zien. En een ernstige verkoudheid, ja.
0: Ja, die kun je natuurlijk thuis uitzieken. Verzekeraars hechten juist veel waarde aan de triage tool, meldt de NOS. Zij weigeren soms zelfs een vergoeding als patiënten zich niet eerst via de tool melden. In Grubbevorst bij Venlo is gisteren het wereldkampioenschap aspergeschillen gehouden. Daarbij gaat het erom dat een kilo asperges zo snel mogelijk wordt geschild. Klinkt ludiek, maar de jury is best streng. Dat is te horen bij SBS6.
4: Kijk, je moet geen vierkante asperges hebben. Plus als je asperges gekookt hebt, moet je niet de draden tussen je tanden uit hoeven te halen.
5: Je moet natuurlijk niet van een asperges zoveel af willen hebben tot er niks meer van overblijft. En daaruit komen dan de winnaars eigenlijk.
0: Ja, de winnares heeft uiteindelijk ruim 4 minuten nodig om de kilo asperges volgens de reglementen te schillen. Ze zei zelf dat ze niet had geoefend omdat ze normaal de asperges altijd geschild koopt. Kijk, dat is wel een goeie zeg. Voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Andrea. Zonnig en warm. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind wordt het vandaag 25 graden in het noorden. Tot 30 in Brabant en Limburg. En er staan geen files.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Jacobus, jij stelt die muziek samen. Ik hoorde hier Bach, maar wel met een soort touch eraan.
1: Ja, dit was de Zuid-Amerikaanse pianiste Gabriela Montero. Ik ben altijd wel fan van haar. Zij kan echt improviseren. Dus ook gewoon zonder dat van tevoren bedacht te hebben.
0: Dus je geeft haar een thema of zo?
1: Ja, en dus ook al dit soort... ze heeft een heel album gewijd aan Bach met allerlei eigen bewerkingen. Maar ik heb er ook wel eens gezien beeldmateriaal dat ze optreedt in Zweden, geloof ik. En dan zingt iemand na afloop, zijn we toen aan de toegifte eigenlijk. En dan zingt iemand een eenvoudig Zweeds volksliedje. En dan gaat ze daar helemaal mee aan de haal. En dan maakt ze dan ter plekke een hele compositie van.
0: Dus ze heeft wel...
1: Ik had er wel respect voor.
0: Ja, prachtig, zeker, ja. Goed, van Bach en Gabriela Montero gaan we naar echte pinkstermuziek. En wat is echte pinkstermuziek?
1: Nou ja, dat gaat natuurlijk over de Heilige Geest. Hè?
0: Ja.
1: Dus het Veni Sancte Spiritus. Dat bestaat in talloze versies. En deze is van John Rutter.

0: Pinkstermuziek, Veni Sancte Spiritus van John Rutter, door het Royal Philharmonic Orchestra en de Cambridge Singers. En die werden geleid ook door de componist zelf. Jacobus Mooi, er werd al gereageerd op de app. Sowieso leuk om even de luisteraars te vragen wat ze vandaag gaan doen, toch?
1: Ja, zo'n lege maandag.
0: Misschien. Echt prachtig. Ja, dus laat het even weten. En ondertussen strooi jij met tips.
1: Ja, deze bijvoorbeeld is voor morgen. Woensdag 27 mei, Tivoli, Vredenburg.
0: Dat is overmorgen volgens mij.
1: Woensdag, dat is helemaal, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat wordt altijd een beetje tijdloos met, ja, met die Pinksterdagen.
0: Ik weet het.
1: Je hebt helemaal gelijk. Overmorgen, woensdag 27 mei, Tivoli, Vredenburg. Daar komt het Chaos String Quartet en Ariane Schlüter.
0: Oh, de actrice.
1: Met, zeker, de actrice. Spreekster in dit geval. Met een voorstelling die een flat met 1000 ramen heet het. En het is gebaseerd op muziek van Haydn. Die heeft natuurlijk de Schöpfung, het scheppingsverhaal. En de teksten zijn van Joke van Leeuwen, die ik ook altijd heel goed vind. Met teksten.
0: Ja.
1: De schrijfster, ja. Dus ik zou zeggen, dat is wel bijzonder, een bijzonder verhaal om even te lezen. Het zijn allerlei korte voorstellingen die bij elkaar horen. Maar kijk even op de site van TivoliVredenburg.nl. Mm-hmm. Want daar staat meer uitleg. Maar ik denk dat het wel de moeite waard is om even te zien.
0: En Ariane Schlüter heeft ook nog een hele mooie stem. Dus dat is natuurlijk allemaal samen.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Chaos String Quartet en Haydn, dat hebben we hier ook. Dus ik zou zeggen, een stukje van de schepping.

0: de inleiding uit die Schöpfung van Joseph Haydn. Je hoorde die voorstelling des Chaos, een arrangement door het Chaos String Quartet. En aanstaande woensdag dus live te zien, dit String Quartet met Ariane Schlüter in Tivoli Vredenburg. In de voorstelling een flat met 1000 ramen waar eigenlijk strijkkwartetten van Haydn centraal staan. Prachtig programma. Het cryptogram. Voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken. Ja, nou ja, stuur maar in, want je kan wel een hele mooie cd winnen. Van Théotime Langlois de Zwarte. En op de achtergrond hoor je ook al muziek van Giovanni Girolamo Kapsberger. Toch, Jacob?
1: Dat zou ik wel denken. Ja, zijn toccata.
0: Oh, zijn toccata. Oké.

0: Cata arpeggiata voor luid van Giovanni Girolamo Kapsbergen. Prachtig, vond ik tenminste, gespeeld door klarinetist David Orlowski en luitist David Bergmüller. Het is bijna 8 uur, wat gaan we in 2e uur doen? Nou, Jacobus, je gaat met allemaal weer meer tips komen. Het festivalseizoen is al begonnen en jij gaat daar wat tips vooruit strooien.
1: Je kan elk weekend ergens naartoe, Andrea.
0: Dus pak je agenda alvast en tot die tijd hoor je muziek van Nicolai Kapustin. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op npoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op npoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar npoklassiek.nl.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
2: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
1: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Op die manier moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. In Delft is een man gisteravond via een regenpijp op het dak van de Oude Kerk geklommen. Hij was volgens de lokale omroep dronken en gooide voorwerpen naar beneden. De politie heeft hem meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. En de Brit Lewis Hamilton werd 2e in Canada. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus nu af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. En zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
3: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
1: Jans was trainer bij onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
7: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Pennington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
0: Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Toeval of niet, gisteren bleek het wereldkampioenschap aspergeschillen te zijn gehouden. En gisteravond schilde ik asperges. Maar terwijl ik dat deed, multitasken, vraag of dat altijd handig is, keek ik naar een wedstrijd op Roland Garros. Dus ik schilde, ik keek, maar ik moet zeggen, de asperges waren excellent.

0: Summer Idylle, zomeridylle van Edward McDowell hoorde je. Dat is het tweede deel uit de eerste suite van en uitgevoerd door het BBC Philharmonic onder leiding van John Wilson. Ja, goedemorgen. Het is maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. Christenen vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En heel veel mensen zijn vrij vandaag, een heerlijke dag. Paus Leo, die zit niet stil, die publiceert zijn eerste pauselijke brief. De brief gaat over het beschermen van de mens tijdens de opkomst van kunstmatige intelligentie. En vandaag wordt de Astrid Lindgren Memorial Award uitgereikt. En die belangrijke kinderboekenprijs gaat dit jaar naar de Canadese auteur John Klassen. Hij is vooral bekend van zijn prentenboek Ik wil mijn hoed terug. En het festivalseizoen is weer begonnen. Daarom blikken we, tenminste Jacobus, jij blikt vooruit op de komende maanden eigenlijk, weken.
1: Ja.
0: Wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Elk weekend of nog door de week gebeurt er van alles. En die strooien we door het hele uur. En we hebben veel mooie muziek.
1: Ja, die hangt vaak samen met die tips. Zoals bijvoorbeeld de allereerste muziek van Shostakovich.

0: Van Dmitri Shostakovich hoorde je een van zijn preludes voor piano. Maar natuurlijk dan een bewerking, gespeeld door het Dudok Kwartet Amsterdam. Jacobus, daar was het jou om te doen?
1: Ja, want het Dudok Kwartet heeft het druk. Want die hebben de Dudok Muziekdagen en dan hebben we het over Kampen. Dat is mijn eerste tip. Dat begint donderdag 28 mei. Dat is over een paar dagen al, tot en met zondag 31 mei. In Kampen dus. En het thema dit jaar is alles stroomt. Muziek beweegt, verbindt en vindt altijd haar weg. Soms meanderend, soms krachtig en onstuitbaar. De IJssel was eeuwenlang de levensader van Kampen en beweegt en bepaalt het ritme van de stad. Zo is het.
0: Mooi.
1: Ligt natuurlijk mooi aan de monding van de IJssel. Het Dudok Kwartet is het hart van het festival, maar ook Ties Mellema, saxofoon, komt voorbij. Natalia en Maria Mielstein, Ellen ten Damme, Jesse Faber, Harriet Krijg. Ik kan nog even doorgaan.
0: Leuk.
1: Ja. Maar daar is altijd veel te beleven. Natuurlijk sowieso het leuke aan een festival, Andrea, is natuurlijk dat het meer is dan alleen maar een concert. Want het is vaak dat het dan in die hele stad plaatsvindt. Dat er concerten zijn, maar ook met kindervoorstellingen. Dat er straatdingen zijn, dat er kraampjes zijn waar je kan eten. Er is een vioolbouwer aan het werk. Ik kan nog even door. Maar dat maakt natuurlijk dat je echt een hele dag kan doorbrengen op zo'n plek.
0: En met dat mooie weer is het heel erg leuk.
1: In plaats van dat je even voor twee uurtjes in kerk instapt en weer naar huis gaat. Dus, en als je dan mooi weer hebt, is dat natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Dus dat is de eerste tip. Dudokmuziekdagen.nl. Daar staat natuurlijk alle programma en tickets op. Tegelijkertijd, dus ik speel ze gewoon uit elkaar, Andrea. Het Zoomfestival, dat begint één dag eerder, 27 mei, ook tot en met 31, dus de laatste dagen van mei.
0: En Zoom, en dus niet Zoom?
1: Nee, dat is een verschil. Zoom betekent de Veluwe Zoom, dus het speelt zich af zo in de plaatsjes rondom aan de rand van de Veluwe.
0: Doesburg,
1: Reden, Dieren.
0: Het kan van alles zijn, ja.
1: Ja, dus het is best een wat groter gebied.
0: Ja.
1: En het Ruisdaal Kwartet is daarvan de organiserende partij. Het strijkkwartet, wat vrienden uitnodigt. En zij hebben, het is ook weer een prachtig programma. Sommige dingen zijn uitverkocht soms. Dus, maar dan kan je nog weer losse kaarten kopen voor een concert. Ze hebben altijd zo'n prachtig ontbijt aan de IJssel. Dan speelt iemand bijvoorbeeld Bach en dan krijg je een croissantje bij. En dan zit je zo in de zonsopgang.
0: Dat klinkt goed.
1: Die zijn populair.
0: Ja.
1: Zeker. En je zit natuurlijk midden in de natuur. Hè?
0: Zo.
1: Het Veluwe Zomers. Dat is ook wel prachtig.
0: En je wordt begeleid door ook nog een vogelconcert.
1: Ja. Als je op dat soort tijden buiten
0: zit. Die overstemmen het kwartet
1: soms,
0: of?
1: Soms wel, ja. Ja, daar wordt er wel een rekening mee gehouden.
0: Ja, leuk.
1: Hun openingsconcert combineert allerlei seizoensmuziek. Dus natuurlijk de seizoenen van Vivaldi, maar ook bijvoorbeeld die van Astor Piazzolla. Dus ik dacht, ik neem even een stukje mee uit de zomer, toepasselijk nu. Dus dat is het Zoomfestival, zoomfestival.nl voor alle kaarten en tickets.

0: Zo leuk. Van Piazzolla hoorde je natuurlijk de zomer uit de vierjaargetijden van Buenos Aires. Dit klinkt dus eind van de week op het Zoomfestival. En daarvoor noemde je al het Dudok Festival. Two up and one to go. Wat
1: ja,
0: nog veel
1: zeker.
0: Meer,
1: we gaan even wat meer zuidwest, Andrea. Namelijk naar het Festival Zeeland Klassiek. En dat is ook ietsje later. Dat begint 26 juni en duurt tot 5 juli. Dus dat zit zo'n beetje op de overgang van juni en juli. En dat is best een groot gebied, want dat speelt zich af op allerlei plekken in Zeeland. Dus dat vergt wat reistijd of een goede fiets.
0: En goede verbindingen daar in Zeeland.
1: Busverbindingen en tunnels. Ja, maar dat is wel een prachtige locatie, ja. Kerkjes en concertzalen. Het openingsconcert is op 26 juni in Middelburg. En daar is wel leuk, daar staat muziek op het programma van Igor Stravinsky. Zijn Apollon Musaget. Een, een,

0: Zo leuk. Van Piazzolla hoorde je natuurlijk de zomer uit de vierjaargetijden van Buenos Aires. Dit klinkt dus eind van de week op het Zoomfestival. En daarvoor noemde je al het Dudok Festival. Two up and one to go. Wat
1: ja,
0: veel
1: zeker.
0: Meer,
1: we gaan even wat meer zuidwest, Andrea. Namelijk naar het Festival Zeeland Klassiek. En dat is ook ietsje later. Dat begint 26 juni en duurt tot 5 juli. Dus dat zit zo'n beetje op de overgang van juni en juli. En dat is best een groot gebied. Want dat speelt zich af op allerlei plekken in Zeeland. Dus dat vergt wat reistijd of een goede fiets.
0: En goede verbindingen daar in Zeeland.
1: Busverbindingen en tunnels. Ja. Maar dat is wel een prachtige locatie. Ja. Kerkjes en concertzalen. Het openingsconcert is op 26 juni in Middelburg. En daar is wel leuk. Daar staat muziek op het programma van Igor Stravinsky. Zijn Apollon Musaget, een neoclassiek ballet eigenlijk, uit 1947 gesteld. Wordt heel weinig uitgevoerd, maar het is wel leuk.
0: Heeft dat een reden?
1: Nee, want ik vind dus eigenlijk de muziek is hartstikke leuk. Ja. Dus ik vind het wel leuk dat dat weer eens een keer van stal wordt gehaald. Dus dat klinkt op het openingsfestival. Kijk even op festivalzeelandklassiek.nl, want daar staat het hele programma en de tickets. Want het is een iets langer festival van ruim een week. Dus daar is genoeg te doen.
0: Ja, leuk. Dat klinkt mooi om naar Zeeland te gaan. Dus eind 26 juni. En je laat nu iets horen, hè?
1: Ja, want die Stravinsky, dat is wel leuk om dat weer eens een keer te horen.

Weinig hoort, maar onterecht. Dat is prachtig. Uit het ballet Apollo van Igor Stravinsky hoor je de pas de deux. En dit is dus live te horen straks eind juni op het Zeeland Festival. Het cryptogram, ja, de opgave, het is een inkoppertje. Maar ja, je kan nog winnen, die mooie cd van Theotim Langlois de Zwarte. De opgave luidt, voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken.

0: Dat was deel 1, Sostenuto uit de Hebreeuwse melodieën van Jozef Joachim, gespeeld door altviolist Tabea Zimmerman en pianist Javier Perianes. 8:58, een kort nieuwsoverzicht. Woede en verbijstering bij veel Europese leiders na de enorme Russische aanval dit weekend op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. President Poetin zei de afgelopen weken dat hij wil onderhandelen over een staakt het vuren, maar zette nu een zware raket en talloze drones in voor een aanval. NOS-correspondent Christian Pauwe.
1: Volgens de burgemeester is geen district van Kiev gespaard gebleven. We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ook de watervoorziening, volgens Zelensky, dat is iets waar ze zich verder schrap voor zetten deze zomer. Na de energieinfrastructuur, nu de watervoorziening.
0: Andersom heeft Oekraïne vanochtend een grote raketaanval uitgevoerd op de regio Belgorod, net over de grens in Rusland. Daarbij werd energieinfrastructuur getroffen. Wisselende berichten uit Washington. Vanochtend werd gemeld dat er vandaag een overeenkomst getekend kan worden met Iran. Afgelopen weekend nog zei president Trump dat hij rustig wil dooronderhandelen. Zijn buitenlandminister Marco Rubio zegt dat alles ervan afhangt of Iran kernwapens ontwikkelt.
2: The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon. Certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
0: Iran zei de afgelopen weken telkens dat het hoofdstuk kernwapens pas later, dus na het tekenen van een overeenkomst, behandeld zou moeten worden. Paus Leo komt vandaag met zijn standpunt over AI. Hij is niet alleen zelf aanwezig bij de presentatie van de encycliek, ook de baas van het grote kunstmatig intelligentiebedrijf Anthropic is er. NOS-correspondent Andrea Vrede.
3: Het is een ontzettend belangrijk thema, ook voor mensen van de kerk, hè, over hoe ons mens zijn verandert, omdat AI eigenlijk overal aanwezig is. Het gaat van onderwijs tot informatievoorziening, tot gezondheidszorg, tot oorlogsvoering. Het heeft invloed, AI, op wat we denken en vooral ook op hoe we gaan denken.
0: De verwachting is dat de paus vooral zijn zorgen gaat uiten over de negatieve effecten van kunstmatige intelligentie. Al langer een trend op het platteland, nu ook in de steden, kindvriendelijke restaurants. In de steden opent zelfs het een na het andere restaurant waar kinderen meer dan welkom zijn, zoals in Utrecht.
4: We hebben helemaal achterin de zaal hebben wij een klimwand gemaakt met bergen erop. Dan hebben wij nog wat tafels staan waar ze op kunnen legoen. We hebben een treinbaan en we hebben een lezen boom. Die hebben we gemaakt van hout ook en met bladeren en daar hangt een discolamp in. Dus als kinderen daarin gaan zitten, dan schiet de discolamp aan.
0: Als kinderen erin gaan zitten. Deskundigen zeggen bij de NOS dat de kindvriendelijke restaurants er niet alleen komen omdat ouders dan rustig kunnen eten, maar ook omdat ze dan in de restaurants kunnen werken. En voor weer een verkeer is hier Jeroen, maar verkeer denk ik weinig.
5: Weinig? Nou ja, er is natuurlijk verkeer, altijd verkeer. Ja, maar rij voorzichtig, er staan geen files inderdaad op dit moment. Het is zonnig en dat blijft het vandaag de hele dag. Het wordt bij weinig wind uit oostelijke richtingen zo'n 25 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: een heerlijk pianoconcert is dit toch. De derde van Beethoven. En je hoorde ook het derde deel. Christian Zimmerman als de solist samen met de London Symphony Orchestra. Onder leiding van Sir Simon Rattle. Jacobus, dit heb je ook niet voor niks.
1: Nee, daar hangt ook weer een tip aan vast.
0: Het zal alweer een festival zijn.
1: Het zal alweer een festival zijn. Zeker, Beethoven Festival Zutphen. Ja, is mijn stadje, dus... Dat is prachtig. Dan loop je zo van de IJssel op de Lange Hofstraat. En dan kom je uit bij de Wijnaarstoren.
0: IJssel vind ik wel een rode draad nu.
1: Weer de IJssel, ja. Dat klopt. Ja.
0: Los van Zeeland. Ja, dus Zutphen, ja, is natuurlijk prachtig.
1: Dat heeft allemaal mooie locaties. Het bolwerk aan de zaadmarkt. En dan heb je de groenmarkt. Ja, het is echt prachtig. Zutphen. 4 tot 7 juni. Dat zijn de data. Thomas Beyer bijvoorbeeld speelt dit derde pianoconcert van Beethoven. Dan op het openingsconcert. Ik ben er zelf ook eventjes.
0: Want wat ga jij dan doen?
1: Ik speel met mijn broer Jeroen, die woont ook in Zutphen. Spelen wij, doen we eigenlijk onder
0: Want
1: de vleugels.
0: Al je familieleden zijn muzici ongeveer.
1: Nou, in ieder geval een aantal, ja.
0: Verplicht een instrument spelen.
1: Ja, je moet wat.
0: Ja, maar goed, wat ga jij doen?
1: Ja, wij spelen eigenlijk een soort onder de vleugels van twee Den Herders.
0: Wat leuk, ja.
1: Een Beethoven, een cello-sonate van Beethoven.
0: En dan leg je het ook een beetje uit.
1: Ja, doen we eigenlijk hetzelfde wat ik hier op zondagochtend doe. Maar leuk. Dan live in het Pakhuis aan de IJsselkade. Thema van het festival, mooi. Beethoven, oorverdovend mooi.
0: Ja, ik begrijp hem.
1: Ja, heb je hem?
0: Want hij was doof.
1: Hij was doof, ja. Niet zijn hele leven
0: aan
1: natuurlijk.
0: Het eind,
1: hij werd gaandeweg doof. Dat is natuurlijk best een tragisch verhaal. Maar het heeft wel schitterende muziek opgeleverd. Dus dat is Beethoven in Zutphen. 4 tot 7 juni. Beethoven-festival.nl voor, niet voor tickets, maar voor kaarten. En dan heb ik ook nog, ja, een echte klapper toch eventjes. Wonderville.
0: Ja.
1: 3, 4, 5 juli op het festival Groenewoud in Baarn, hè, is dat?
0: Ja.
1: Dus Groeneveld, vlak, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Landgoed Groeneveld.
0: En, vlak aan de A1, je komt er zo, hup, en dan ben je er meteen.
1: Nee, je bent er zo. Ja, en het is wel toch wel echt leuk. En het is ook elk jaar weer...
0: Van alles eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een hele bonte verzameling aan
0: muziek,
1: optredens. En dat is wel echt de kracht van Wonderville. Dat daar komt echt van alles bij elkaar. Dus dat is niet onder één... plakkertje te krijgen.
0: Nee.
1: En het zijn natuurlijk veel concerten in al die tenten op verschillende veldjes, maar ook weer allerlei randprogrammering die de moeite waard is. En mijn oog viel op Lilian Farahani. Dat is wel een bijzondere zangeres, Nederlands-Iraanse is zij. En zij heeft het programma Nomad met Maurice Lammerts van Buren aan de piano. Waarin zij eigenlijk ook een beetje zo haar...
0: Nomade bestaan.
1: Ja, bezinkt. Zo zou je het wel kunnen zeggen, inderdaad. Ja.
0: Maar je laat nu iets van haar horen.
1: Ja, ja, want ik vind haar altijd wel een hele mooie stem. En zij zingt hier muziek van Ariel Ramirez.

0: prachtige stem van sopraan Lilian Farahani. Je hoorde verder Wilmer de Visser op contrabas en het Santiago Sima de Ville. En Santiago Sima de Villa op bandeon. Een lied van Ariel Ramirez, Jacobus. Nou, dat zijn, geloof ik, 5, 6 festivals heb je genoemd. Maar je hebt een laatste zeker in de aanbieding. En dan heb je ze nog lang niet allemaal genoemd.
1: Nee, nee, sowieso.
0: Er kwamen ook wat.
1: Nee, er is veel meer. En dus hou ook je ogen en oren open voor wat er bij jou in de buurt is. Hè, want het is door het hele land. En ik heb me ook nog een beetje gericht op wat er in de nabijheid, in de tijd is. Want er is natuurlijk in juli en augustus tot in september is er nog veel, nog weer.
0: Daar komen we ook
1: nog
0: wel op terug. Maar voor de komende maand hebben we de agenda's nu vol staan. Ja. Maar je hebt er nog eentje.
1: Ik had net natuurlijk Wonderfield, dat is natuurlijk echt een heel groot festival. Maar ik vind ook soms de wat kleinere ook leuk. En op 12, 13 en 14 juni is er een prachtig kamerfestivalmuziek van Mathieu van Bellen, violist. Tussen land, het festival tussen Maas en Waal. En dat vindt plaats in het plaatsje Leur.
0: Oh, dat ken ik niet.
1: Nee, ik ben ook geen. Het is wel een prachtig gebiedje daar.
0: Ja, het is
1: Net beneden de Rijn en dan.
0: Het is allemaal mooi daar. Ja. Het land van Maas en Waal.
1: Mathieu van Bellen is dan weer samen met Maria Milstein, violiste. Die heeft weer een zus, Natalia Milstein. Die speelt prachtig piano.
0: Daar weer de zus.
1: Ja,
0: van.
1: Dus daar precies. Dus dat houdt
0: het is een family affair.
1: Dat houdt elkaar wel lekker bezig. Ja. Dat speelt zich ook af, volgens mij, voor een deel op de boerderij van de ouders. Van met, nou, zo,
0: oh, wat leuk.
1: Dat is echt een intiem kamermuziekfestival. Maar ja, dat is ook wel weer de charme daarvan soms. Hè. Dat is veel in het kleinschalige.
0: Ja.
1: Zit je lekker bovenop in zo'n kerkje. Dus dat is bijzonder. Dus kijk eventjes daarvoor. Dus dat is 12, 13, 14 juni. Het festival tussen. Kamermuziekfestival tussen Maas en Waal.
0: En we gaan de zusjes horen.
1: En we gaan de zusjes Milstein horen met muziek van Schubert.

0: is natuurlijk vloek in de kerk. De zusjes Milstein hoorde je met muziek van Schubert. Maar je kan ze live zien, dus dat was begin juni, hè?
1: 12, 13, 14 juni,
0: tussen
1: half juni.
0: Maas en Waal. Maar nu gaan we naar... Ja, want dat is belangrijk. De opgave van het cryptogram was... Voor de tweede achternaam van deze Russische componist moet je veel drinken. Nou, iedereen had het goed. Ja, een paar foute Weinberg, maar dat was het natuurlijk niet. Ik ga naar Rob van Herwaarden. Hij schreef: Goedemorgen Andrea, het cryptogram was inderdaad een inkoppertje. Het antwoord is natuurlijk Rimsky-Korsakov. Een verwijzing naar het Korsakov-syndroom. Hersenschudding door overmatig drankgebruik. De grap is dat Rimsky-Korsakov juist een zeer gedisciplineerd mens, een zeer matige drinker was, die op zijn beurt wel zijn collega-componist Mussorgsky regelmatig terecht wees vanwege zijn overmatig drinken. Kijk, dat hebben we eventjes wat inside information, Jacobus. Wel leuk.
1: Zeker.
0: Dat kan je gebruiken voor klassiek insight. Je krijgt, Rob, die mooie cd van Theo Team Langlois de Sarobo en dan naast me staat... Op. We hebben nog 10 seconden af. Je bent er gewoon, hè?
2: Ja, zeker.
0: Geweldig, op die mooie Pinksterdag.
2: Heerlijk. We gaan lekker door met de klassieke zo meteen.
0: Oké.
3: Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Klassiek. Podcast.
4: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden. En een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven. Maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
5: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of de apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
2: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
1: Het afgelopen jaar waren er ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne het afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakte, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
1: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt en die is moeilijk te onderscheppen. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. In de topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
6: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. En ik begin deze klassieke van Tweede Pinksterdag met muziek van Johann Sebastian Bach.

Sein Lob und Preis mit Ehren uit de kantate in Menschen Ruben Gottes Liebe van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Jojo Ma op barokcello en daarbij het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Tom Koopman. Begin van deze klassieke van Tweede Pinksterdag 2026 met straks een prachtige Pinksterhymne van de Noorse componist Edvard Grieg. Maar eerst even die Pinksterhemel nog verder en wijder openzetten met deze hemelse muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste deel uit zijn derde vioolconcert. Solist is Anne-Sophie Mutter en het orkest het London Philharmonic Orchestra.

muziek, net zo stralend als deze maandagmorgen. Het eerste deel uit het derde vioolconcert van Mozart, soliste Anne-Sophie Mutter en het London Philharmonic Orchestra. Straks muziek van Franz Schubert, daarvoor Claude Debussy, maar eerst Edvard Grieg, een deel uit Peer Gynt. En dan een keer niet de morgenstemming met die prachtige fluitsolo enzovoort. Nee, aan het einde van Peer Gynt, na een leven vol avontuur, bedrog en zelfbedrog, komt Peer eindelijk thuis. Ja, het is zover. En vlak voor dat moment zingt het koor de Pinksterhymne. O gezegende ochtend. In de Nederlandse vertaling natuurlijk zingen ze dat zometeen in het Noors. Ja, op Pinksterdag klinkt dat extra mooi. Het is het moment waarop de geest neerdaalt, waarop er iets nieuws begint en waarop een man die zijn hele leven op de vlucht was voor zichzelf, eindelijk zichzelf vindt en thuiskomt.

tweede deel. Andante con moto uit de vijfde symfonie van Franz Schubert. Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Daarvoor Septura in La Fille aux Cheveux d'Anna. Het meisje met het vlasblonde haar. Een van de preludes van Claude Debussy. En daarvoor de Pinksterhymne op deze tweede Pinksterdag. Muziek van Edvard Grieg, gezongen door het Choir of Clare College, Cambridge. Onder leiding van Graham Ross.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de vaste rubriek van de klassieke reageren met muziek op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Zo rond 9:30, in dit geval precies 9:30, jawel. En dan altijd even terugluisteren. Wat klonk er in de vorige aflevering van deze rubriek? Nou, dat was afgelopen vrijdag de grote stem van Ellie Ameling. Maar dan een keer niet in het klassieke repertoire. Dat kon ze ook allemaal. Maar in het lichtere repertoire. Someone to Watch Over Me van George Gershwin.

voor je het weet, blijf je weer luisteren. Maar goed, het hele lied klonk afgelopen vrijdag. En dank voor de reacties. We hebben gekozen voor die van Ben Klazing uit Den Bosch. Ben schrijft, beste Ab, gelukkig zijn er onder klassieke zangers ook die hun grote zaalstem kunnen vergeten als ze het pad van jazz of het lichtere repertoire betreden. Dat geldt voor Ellie Ameling, maar ook voor bijvoorbeeld Anne-Sophie van Otter, Maureen Forrester, René Fleming en Thomas Kwasthof. Van die laatste kan ik My Funny Valentine en Short People. Maar er is vast nog veel meer. Heel graag zijn stem, die grote stem van Thomas Kwasthof in jazz. En het wordt vanochtend My Funny Valentine.

Ja, de stem van Thomas Quasthoff. En daarbij aan een broadband piano, Deutsches Sinfonieorchester Berlin in My Funny Valentine van Richard Rodgers. Suggestie in deze kettingreactie van luisteraar Ben Klaasing die nog toevoegt. Overigens ben ik van mening dat er op NPO Klassiek wel erg weinig aandacht voor jazz is. Ja, misschien kunnen we daar iets aan veranderen als het gaat om de kettingreactie. We doen dan even niet aan hokjes. We horen klassiek geschoolde stemmen die zich ook fantastisch weten te profileren in het andere repertoire. Zoals dus Thomas Quasthoff zojuist, waarvan acte. Wat moet hier morgen volgens jou opvolgen? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: toepasselijke muziek op deze ochtend. Par un clair matin uit de Trois Aquarelles van Philippe Gauberg. Stel me zo voor, een zonovergoten ochtend als deze. En dan dichtbij een klaterende fontein staan met de waterdruppeltjes die glinsteren in het vroege zonlicht. Allemaal gespeeld, deze prachtige muziek van Philippe Gauberg, door het trio Wiek.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

vernoemd naar die schilder van die prachtige Nederlandse wolkenluchten. Ruisdael, het Ruisdael-kwartet. Ja, de wolken niet aan de hemel, wel de blauwe hemel. En de zon bij dit Andante Cantabile uit het eerste strijkkwartet van Tchaikovsky. Zon, zomer, jawel, het zit al in onze bollen volgens mij. Midsomernachtsdroom zat ook in het hoofd van Sergei Rachmaninoff. Het scherzo uit het werk van Mendelssohn inspireerde hem dan weer tot dit scherzo voor orkest. Rachmaninoff dus, maar dan op zijn Mendelssohns. En let op de fluitjes, want die doen zeker aan Midsomer Night's Dream herinneren.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26 morgen om 5:30 bij de EO op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal dicht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens die artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% was de ruzie complex. En 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaag gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers dat zijn, dat zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van een plekje in de selectie en die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Wandel met Cavefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: De Stoet. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Je hoorde de Parley of Instruments Baroque Orchestra onder leiding van Paul Nicholson. In het begin van een ode aan William Shakespeare, een lyric ode van de Engelse componist Thomas Linley Jr. Ja, en van deze Thomas Linley nu naar Thomas Tallis, landgenoot. En van hem op deze tweede Pinksterdag, loquebantur variis linguis. De apostelen spraken in vele talen. En dat is precies wat er op eerste Pinksterdag gebeurde. De Heilige Geest daalde neer en plotseling kon iedereen elkaar verstaan, dwars door taal en afkomst heen. Thomas Tallis die vatte dat wonder in 7 stemmen. Een vaste melodie, diep in de tenorpartij, en daaromheen 6 andere stemmen die zich vlechten, kruisen, elkaar antwoorden, een klanktoren van Babel die juist niet instort, maar opstijgt. Geschreven rond het jaar 1575 voor de Vespers op Pinksterdag. En een kleine 500 jaar later klinkt het nog altijd alsof de geest er net in is ingedaald.

muziek van de Amerikaanse componist Arthur Foote. Melody, gespeeld door Susanne Ornstein, viool, en Thomas Schmid, piano. En daarvoor Stile Antico. Ze komen ook weer naar het Festival Oude Muziek. Komend augustus, september. En hier waren ze te horen in Pinkstermuziek van Thomas Tallis. Loquebantur variis linguis. Over het uitstorten van de Heilige Geest. En het spreken in vele talen en elkaar toch kunnen verstaan en begrijpen. Nu muziek, gecomponeerd in het Tsjechisch taalgebied. De Tsjechische suite van Antonín Dvořák, gecomponeerd in het jaar 1879. Een liefdesverklaring aan zijn vaderland. 5 delen, elk een ander gezicht van Bohemen. Zometeen eerst een pastorale opening die ruikt naar ochtenddauw op het platteland. Een dartelende polka, daarna een innige zuzetska, een oude volksdans zo teder als een omhelzing. Een romance die de tijd doet stilstaan en tot slot een furiant die dendert als een op hol geslagen karrepaard. Klein orkest, groot hart, Dvořák op zijn meest onbevangen en meest zichzelf. In een uitvoering die de tand destijds heeft doorstaan, nog een van de mooiste uitvoeringen aller tijden van dit werk, namelijk het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Antal Dorati.

0: De Hongaarse maestro Antal Doráty. Het Detroit Symphony Orchestra in de Tsjechische suite van de Tsjech Antonín Dvořák.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Het ging door brakke plaknacht of ja, slaapgebrek enzovoorts. Maar in ieder geval, sterkspul, Fisherman's Friend. In ieder geval hier. Toch lichte ontroering als ik het hoor. Het spel van Phil Cope op cornet bij de Corey Band, onder leiding van Stephen Cope. Inmiddels is hij al wat jaren principal trumpet. Eerst de trompetist, solo trompetist van de BBC Symphony Orchestra. Maar Phil Cope verloochent zijn wortels, zijn roots niet als het gaat om zijn Salvation Army background, Leger des Heils. En hij speelde hier op cornet, prachtige klank van de cornet, in Don't Doubt Him Now van Leonard Ballantyne.

Mattinata, een passievol lied voor in de ochtend. Iemand een serenade geven, een albade dan, hè, in de ochtend. En dat deed niemand minder dan, waarschijnlijk heb je hem al herkend, Luciano Pavarotti bij het Philharmonia Orchestra onder leiding van Piero Gamba in deze muziek van Ruggiero Leoncavallo. Ja, en wat mij betreft blijven we nog even in Italië met een andere bekendere operacomponist, namelijk Giacomo Puccini. En dan is een keer pianomuziek.

pianist Roberto Galletto. Ik zit even te denken, waarom krijg ik dan zin in een koekje bij de koffie? Bij die naam Roberto Galletto. Nou, wie het weet mag het appen. Maar in ieder geval, hij speelde twee kleine werken voor piano van Giacomo Puccini, bekend van grootse Italiaanse opera's. De Piccolo Tango en daarvoor een albumblad voor piano. Zometeen in deze klassieke van Avrotros op NPO Klassiek. Jubelende Pinkstermuziek, dit keer van Mozart. En dit is nog een stukje Fred Hartley, Rouge et Noir.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
8: Oh, oh, oh, alles draait.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5 tot 6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen toen een hangbrug het plotseling begraf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen en eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekende hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. En sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

afgelopen weekend. Een heerlijk Spaans programma met het Nederlands Kamerorkest, aangevoerd door Gordan Nikolic, De Falla, El Amor Brujo, Concierto de Aranjuez, met Pau Figueres als solist en ook muziek van Boccherini in Spaanse klanken. En dit was De Falla, maar dan gespeeld door het New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Pierre Boulez, een deel uit El Sombrero de Tres Picos. Nu een Pinkstermotet op deze tweede Pinksterdag van Mozart, Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest. Geschreven in Wenen in 1768. Mozart was toen 12 jaar oud en hij componeerde een werk in twee delen. Eerst de tekst van de antifoon, koor en solisten die elkaar afwisselen, innig en meerstemmig. En dan het Alleluia. Presto, uitbundig, alsof de Heilige Geest er geen seconde mee wil wachten. Want zo werkt deze Pinkse muziek bij Mozart. Geen zwaar theologisch betoog, maar vreugde die eruit wil en moet. Uit de keel, uit het orkest, de lucht, de hemel in.

kort maar krachtig, dit Pinkstermotet van Mozart. Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest. Zoet Deutsches Kammerorchester en Chor Pforzheim onder leiding van Nicole Matt.

Anneleen Leenaerts in de impromptu nummer 4 van Frédéric Chopin. Gisteravond, de zon was al ondergegaan, toch nog even naar de zolder gegaan, de muziekkamer, heel veel cd's, maar de warmte zat nog in het huis, zeker onder het dak, maar toch nog wat opgeruimd. Ik heb iets te veel cd's opruimen, herschikken en weggeven. Dat is een beetje het adagium de laatste dagen. Maar ook herontdekken, mooiste ontdekkingen, namelijk gisteren nog een cd helemaal in het cellofaan uitgepakt, want eerst luisteren en dan eventueel bewaren of wegdoen. En daarop muziek van Stefan Elmas, geboren in 1862 in Smyrna, het huidige Izmir, als kind van Armeense ondernemers. Op zijn 13e speelde hij al een volledig Liszt recital en op zijn 17e reisde hij tegen de wil van zijn familie naar Weimar, want hij wilde Liszt ontmoeten en bij hem studeren. Ja, en dan stuurt Liszt hem nog even door, dus hij neemt hem niet aan als leerling, maar hij moet door naar Wenen, volgens Liszt. En daar draagt Elmas zijn eerste pianoconcert op aan Anton Rubinstein. Hij wordt ook nog eens bevriend met een van de grote schrijvers van die tijd, Victor Hugo, en met componist Jules Massenet. Maar daarna verdwijnt hij volledig uit de muziekgeschiedenis. Zijn leven wordt getekend door verlies, doofheid, na tyfus. Hij moet ook nog vluchten uit Smyrna en hij komt dan in Genève terecht, waar hij gelukkig troost vindt bij Aimé Rapin. En dat is een Zwitserse schilderes die zonder armen ter wereld was gekomen en haar kunst met haar voeten maakte. Jawel. Ik ga laten luisteren naar het Larghetto, uit dat eerste pianoconcert van Stefan Elmas. Ik vond het dus een ontdekking. Het klinkt een beetje als Chopin die de Oriënt heeft bezocht. Warm, zacht, met lichte weemoed, die je niet meteen kunt thuisbrengen, maar die blijft hangen. Een beetje net zoals de warmte in een huis deze dagen.

0: langzame deel uit het eerste pianoconcert van Stefan Elmas. Howard Shelley, solist en dirigent van het Tasmanian Symphony Orchestra.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Jawel. Zomer komt eraan. En daarbij heerlijke Franse chansons. Zoals deze van Jacques Dutronc. Il a 5 heures Paris s'éveille. Gezongen door Philippe Elan. En het Amstel Kwartet daarbij.

Janine Jansen, muziek volgens mij van haar debuut-cd jaren geleden. Nog steeds in de collectie bij velen, zo ook bij mij in de cd-kast. Blijft zo. Camille Saint-Saëns, ze speelde op die cd onder andere zijn Introduction et Rondo Capriccioso. En dat deed ze met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth.

muziek die Johann Sebastian Bach componeerde net iets meer dan 300 jaar geleden, namelijk 21 mei 1725. De allereerste uitvoering van deze Pinkster-kantate, Also hat Gott die Welt geliebt. En daaruit de aria Mein gläubiges Herze, gezongen door Carolyn Sampson en het Bach-collegium Japan, daarbij onder leiding van Masaaki Suzuki.

de gevleugelde boodschapper van de bode, van de goden. Ja, de bode was hij, van de goden. Met vleugeltjes aan zijn hoed, maar ook aan zijn schoenen. Mercurius, Hermes in het Grieks. Mercury, the winged messenger uit The Planets van Gustav Holst. Philharmonie Orchestra, onder leiding van Simon Rattle. Ja, en als je vliegt, kan je niet met je tenen in het heerlijk warme zand zitten. Dat moeten we dan maar bijdenken. Want ja, dat gevoel zou je zomaar kunnen hebben bij deze Antilliaanse dansen van Wim Statius Muller.

0: La Rumba en daarvoor San Sebastian, een wals van Wim Statiusmudder en van zijn Antilliaanse dansen, nog verder weg, Antilliaanse dansen, gespeeld ook door Wim Statiusmudder. Zelf, ja, muziek waarbij het rulle zand bij wijze van spreken tussen je tenen voelt heerlijk warm op het strand. Niet op tennis, hebben ze wel op espadrilles, als ik het goed heb gekeken, is de studio binnen getrippeld. Karin, met de muziekfabriek zo meteen.
1: Prachtig hoor, ja. Ja, zeker. En ik dacht, het is inderdaad een prachtige dag. Veel mensen hebben vrij. Ik heb natuurlijk altijd om 12:30 dat mooi moment. Dus ik dacht, ik zeg het nu vast, als dat mag. Dus heb je iets wat je middag extra mooi maakt? Het mag ook iets heel kleins zijn. En heb je zin om dat even in te spreken via de NPO Luister-app? Nog beter. Dan ga ik er namelijk om 12:30 muziek bij draaien.
0: Lekker. Neem die uitnodiging aan en luister zo meteen naar de muziekfabriek. Wim Statiusmudder krijgt er geen genoeg van, wij ook niet. Hij gaat nog verder met een andere Antilliaanse dans. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het niet Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert om bij vermoedens van huiselijk geweld met de kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het erg warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan wordt het nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: NPO Klassiek. Tros.
5: 25 mei, Sint Urbijn. En ik las, in de middeleeuwen begon vandaag de zomer. Nou, ik kan me er alles bij voorstellen. Daarom zo een lome piano.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Frank van der Laar speelde een lied Ohne Worte van Felix Mendelssohn. Van harte welkom. Het is De Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma. En misschien luister je voor deze gelegenheid vanaf je picknickkleed fietsend. Of vanaf je bootje in het riet. Uitsluitend smakelijke, toepasselijke muziek voor deze Pinkstermaandag. Met warme trompetklanken van Miles Davis. Veel muziek van Rachel Portman. En ook muziek uit de film Swapped. Of Verwisseld in het Nederlands, die ik net heb gekeken. Wat een hartverwarmende film. En ik hoor heel graag waar jij op nasuddert of naar uitkijkt. Iets wat je maandag, Pinkstermiddag beter maakt. Stuur het hierheen naar deze studio. Doe dat met de NPO Luister-app. En als je nou even de tijd hebt, spreek het dan in. Atoe, dat moet toch kunnen op zo'n dag als deze. Neem de tijd, neem jezelf lekker even op. Dan zoek ik zo muziek bij jou. Mooie moment.

0: en musicien du Prince. Ze speelde concert voor orkest in C van Antonio Vivaldi.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Het zijn trouwens volgens mij Le Musicien du Prince Monaco. Dat is wel een belangrijke toevoeging. Er zijn vandaag Pinkstermarkten, heb ik begrepen, en sportevenementen in het hele land. Dus wie weet ben je aan het lopen, schuifelen of aan het rennen. Of misschien zit je, zoals ik de afgelopen dagen zat, bij mijn tuinhuis een beetje uit te pinksteren, liefst in de schaduw. Kijken naar de vogels, kijken naar je tenen, loom en opgewekt en dan met precies genoeg getwinkel, geklets, reuring om je heen. En in mijn hoofd hoorde ik dan de hele tijd achter al dat gevogel en al die mensen een lome trompet. Deze muziek van trompetist Miles Davis.

l'ascenseur pour les chevaux van en door Miles Davis. Het is toevallig. Ik lees net dat Miles Davis op 26 mei 1926 is geboren. Dat is zijn geboortedag. Morgen dus om te vieren. Wat een gelukkig toeval. En deze muziek paste bij mijn nasudderen van onbezorgde tuindagen het afgelopen weekend. En mijn vraag aan jou is, waar sudder jij lekker op door? Of misschien kijk je ergens naar uit. Misschien heb je net een mooi gesprek gehad. Iets leuks gezien. Een uitzicht waar je ons even mee kan verblijden in deze studio. Stuur het in met de NPO Luister app. En dan ga ik er muziek bij zoeken.

het Agathe Ensemble speelde muziek van Julius Röntgen. Scènes uit het Hollandse volksleven, Cramignon. En daarvoor hoorde je het Azulejos Guitar Duo met een Melancholica, een Dans Españolas. Voor piano oorspronkelijk, hier dus op twee gitaren gespeeld van Enrique Granados. Mooi moment. Ja, waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door op deze Pinkster tweede Pinksterdag maandag? En dan draaien wij er muziek bij. Joyce schrijft, nog even aanhakend op mijn lekkere track van Miles Davis. Er is zowel een film als een docu over Miles Davis vanavond op Arte. Goeie tip. En Marieke schrijft, vanmiddag een vakantie geboekt om te gaan wandelen in de bossen van de Eifel met mijn puberzoon. En tot slot, Stefan, de afgelopen weken hebben we de regentonnen goed kunnen vullen. En wat is dat nu fijn met de gieter in de ochtendzon. En nu op een luie stoel genieten van de tuin. Heb je daar muziek bij? Ja, dit is Edward Elgar's vioolconcert, het tweede deel daaruit. Het is echte tuinmuziek. Als je je ogen dicht doet, hoor je de vogeltjes en de viooltjes.

0: ontspan muziek voor luisteraar Stefan, door violiste Wiel de Frang en het Deutsche Symfonieorkester Berlin gespeeld. Tweede deel hoorde je uit het vioolconcert van Edward Elgar. Ook dank aan luisteraars Marieke en Joyce voor de mooie momenten. Jullie maken de glazen aan deze lunchtafel weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Divertissement voor blaasinstrumenten van Emile Bernard. Het CEO Chamber Orchestra speelde en daarvoor John Linehan met het Miramax Studio Orkest speelde muziek uit The Cider House Rules van Rachel Portman. Ja, ik plofte vorige week moe neer op de bank samen met mijn dochter en binnen een minuut had zij een film aangezet. Ik had nog niet met mijn ogen kunnen knipperen. Swapped heette die film, in het Nederlands Verwisseld. En we zaten er echt vanaf de eerste scène in een animatiefilm in een prachtige wereld vol planten die eigenlijk dieren zijn en andersom. En al die beestjes zijn bang voor elkaar. Maar dan nemen de hoofdpersonen, een klein bosdier, de pokoe en een vogel elkaars lichaam over na het aanraken van een mysterieuze peul. En omdat ze verwisselen van lichaam, worden ze in plaats van vijanden, ja, samenwerkers. Ze moeten, om weer terug te komen in hun eigen lichaam, samenwerken. En dat willen ze ook. En onderweg leren ze dan elkaars wereld kennen. Ontdekken ze dat hun vooroordelen niet kloppen. En dan, ja, ga je toch bij jezelf nadenken. Hoe goed zou het eigenlijk voor ons mensen zijn om eens wakker te worden in het lichaam van een ander? Wie weet dat wij elkaar dan ook wel beter gaan begrijpen. Tot die tijd kan het kijken van deze film ook al een beetje helpen. Ik laat je er muziek uit horen. Dit is het kleine bosdier in de film The Pokoe.

muziek van Siddhartha Khosla voor de film Swapped of Verwisseld. Je hoorde de pokoe en die film is een ongelofelijke aanrader. Met of zonder kinderen, dat maakt helemaal niet uit. Hier is de Wiener Philharmoniker met zijn deeltje. Je zou het nog even niet zeggen, maar het is toch echt van Beethoven.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. De prijzen daalden met 5-6%. Met het voorstel dat nu op tafel ligt gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. Die zeestraat bij Iran is belangrijk voor het leveren van olie en gas. De straat van Hormuz is al bijna maanden helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump heeft inmiddels wel tegen zijn onderhandelaars gezegd dat ze niet overhaast te werk moeten gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Op het Indonesische eiland Flores zijn 2 Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op Flores. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. Hij volgt Maurice Stijn op. Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. En bij Sparta tekent hij een contract voor 2 seizoenen. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met de warmte. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten, ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. En de finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon en warm. Het is 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden van het land. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
0: Klassiek. Avro Tros.
2: Met zo de piepjonge steengoeie pianist Nasreddin met een nieuwe hit van de week op flamenco gitaar. En met om te beginnen een scherzo.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Bamberger, symfoniker met een scherzo uit de 7e symfonie van Alexander Glazounov. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Nog een uur lang lunchen op klassiek. Met zometeen de actie Bescherm de Jonkies. Doe je mee? Want die jonge dieren hebben deze lente en zeker op dit soort hoogtijrecreatiedagen onze hulp nodig. En ik draai daarbij het piepjonge pianotalent Liam Nasreddin. Maar eerst muziek van een ander wonderkind. Het Hagenkwartet speelt Mozart.

0: Hagen Quartet speelde het openingsdeel uit het Vuehling strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Goed idee.
0: Ja, tweede Pinksterdag, mooi weer, daar lekker op uit. Maar let op, het is broedseizoen. Tot en met half juli worden in alle natuurgebieden van ons land jonge dieren geboren. En jonge dieren, wat hebben die nodig? Rust, beschutting en de zorg van hun ouders. En als mensen de rust komen verstoren, dan kunnen die ouderdieren schrikken en hun nest verlaten. Waardoor de jonge dieren uitgeput raken, sneller ontdekt worden door roofdieren of het zelfs niet overleven. En mensen veroorzaken die verstoring vaak onbedoeld, met gedrag dat goed lijkt, maar meer gevolgen heeft dan we denken. En daarom is er nu de campagne Bescherm de Jonkies. En jij kan helpen door 3 dingen in je hoofd te houden. Je hond aan te lijnen, op de paden te blijven en als je op het water bent, afstand te houden tot de oever. Want langs oevers en tussen het riet zijn nesten gebouwd en daar verschuilen zich dieren. En die moeten ook hun rust krijgen. Dus doe je mee, bescherm de jonkies. Ik zou zeggen allemaal op de maat van dit jonkie, de 15-jarige uitzonderlijk goede pianist Liam Nasreddin. Hij wint alle prijzen die er te winnen vallen. En de sfeer in dit stuk, in Nasreddins spel, is wat alle jonkies in de natuur nodig hebben.

0: Michael Collins op klarinet, Steven Isserlis op cello en Steven Huff op piano. Ze speelde Troy Marai uit Kinderszene van Robert Schumann. En daarvoor zong het Let's Radiokoor Os Justi van Anton Bruckner.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Als het in de klassieke muziek gaat over Turkse muziek, dan gaat het over een mengelmoes van verschillende culturen. Door de geschiedenis heen is Turkse muziek ontwikkeld met muzikale invloeden uit culturen in Perzië, de Balkanlanden, Centraal-Azië. En iemand die hier veel interesse in had, was de Russische componist Michail Ippolitov Ivanov. Voor zijn werk Turkse fragmenten, dat je zo gaat horen, gebruikte hij invloeden van Turkse, Oezbeekse, Kazachstaanse en Azerbeidzjaanse muziek. En in het eerste deel hoor je gelijk een Turks ritme dat je bekend voor kan komen van de Turkse mars van Mozart. Het is ta, ta, ta, ta, ta. Even ter herinnering, hè? Het gaat dus niet zozeer over de nootjes, maar wel over dat onderliggende basritmetje. En hier hoor je het in de muziek van Ippolitov Ivanov.

0: Nationaal Symfonieorkest van Oekraïne onder leiding van dirigent Arthur Wagen. Ze speelden de Turkse fragmenten van Michail Ippolitov Ivanov.
1: Hit van de week.
0: Ja, het is zomerweekend, zomerweek. Dus vorige week dinsdag was het mijn lekkere trek. In verband met de aankondiging van het zomerweer dat zou komen. Het regende toen nog heel veel. Je kan het je al bijna niet meer voorstellen. En eigenlijk is die

track van vorige week dinsdag de hele tijd een beetje in mijn en ons hoofd blijven zitten. Dus nu de hele week in de muziekfabriek de hit van de week. Jeff Heijnen op zijn gitaar, Masha van Nieuwkerk op haar cello. Het zijn dikke, muzikale, zonnige vrienden. En dat hoor je in deze track, Compañeros.

kan ik me echt op verheugen dat dit de hele week nog onze muziekfabriek hit van de week is. Compañeros, Jeff Heijnen schreef het en je hoorde hem op gitaar. En Masha van Nieuwkerk speelt cello. En dit is Vasilena Serafimova op marimba met het Cator Ardeo. En George Gershwin, piano roll van Oscar Gardner.

0: Ja, dit is ook een hit van de week, hè? Sanne Sweep.
1: Ja, leuk eindje ook.
0: Het is een heerlijk eindje.
1: Tadadam, tudum.
0: Ik zag je ook glimlachend reageren.
1: Ja, zo eindig ik ook thuis als ik al mijn basstuk heb gespeeld. Tadadam, tudum. Heerlijk.
0: Ja. Ja. Sander.
1: Ja.
0: Ga je ook iets heerlijks draaien?
1: Ja, niet zulke eindjes, maar wel muziek van Caroline Shaw, Ludovico Einaudi. Ja, Sander gaat Einaudi draaien.
0: Ja, dat is wel. Ik moest het even pauzeren.
1: Ik zag je kijken.
0: Wat?
1: Ja, en we natuurlijk ook grapje? Muziek van Bach. Dus en van Williams en Brahms en Spinvis en John Williams. Dus eclectisch vanmiddag.
0: Jeetje, maar dit klinkt heel erg goed.
1: Voor elk wat wils.
0: Trouwens, Sander, er zit hier een jongen nu op deze redactie. Die heeft... ik riep jou net.
1: Ja, die schrok zich helemaal.
0: Die schrok ongelooflijk. Dus als je hem zo ziet, even misschien een kopje thee of zo aanbieden.
1: Ja.
0: Want het was te hard.
1: Namens jou, hè? Want jouw stem...
0: Ja, ik dacht, ik doe sweep en normaal.
1: Ik hoorde het, maar hij dus ook.
0: Hij ook, en het was erg hard en normaal. Hij zit hier niet zo vaak. Ja, dus hij wist dat nog niet, hoe hard dat was.
1: Ons luchtalarm gaat door.
0: Ja, helaas. Sanne Sweep, met Maatwerk. Blijf hier en geniet van deze heerlijke dag.

0: Klassiek, podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. Dat is 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clasteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn nu naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar aanhoudende regen in Laos bemoeilijkt de zaak. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Componist Eric Fenby kuierde de Yorkshire. Zijn wandelvriend die zong steeds hetzelfde liedje. Tja, Rossini had er pas echt wat van gemaakt, zei Fenby. Die ineens zelf de geest kreeg.
10: Maatwerk.
9: Tournado met Yorkshire pudding.
10: Met Sander Zwiep.
9: Heerlijk.

0: Ja, een beetje geforceerde inspiratie. Zo kwam deze muziek tot stand. BBC Philharmonic met Rossini on Il Clamore van Eric Fendby. Hij vertelt hoe het ging. Ja, ik had zomaar een idee waar mijn vriend Tom enthousiast van werd, zei Eric. Een poosje later besloot ik naar Scarborough te gaan voor een cricketwedstrijd. Zelf was ik mijn idee al lang weer vergeten. Ineens stond ik oog in oog met een poster waarop een nieuw stuk werd aangekondigd. Deze zondag, Rossini on Il Clamore van Eric Fendby, gedirigeerd door hemzelf. En ik wist van niks. Ach, sorry Eric, zei organisator Tom, helemaal vergeten jou te vertellen. Dat was woensdag. Ik componeerde de ouverture, kopieerde de partijen. Die zondag om 3:00 a.m. was ik klaar met de klus. 10:00 was de repetitie, daarna het concert. Ik kreeg een staande ovatie, maar miste wel die cricketwedstrijd.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken ook op Tweede Pinksterdag een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Anne, Beeldstar en de Buurtzoekers. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De hints vandaag met dank aan collega Marielle Borsma. Anne, Beeldstar, de Buurtzoekers.

En we horen hier Alison Balsam op trompet bij het Scottish Ensemble in het Hobo-concert, oorspronkelijk van Domenico Cimarosa. Rabanus Maurus. Wie kent deze Rabanus? Het is iemand die best wat invloed heeft gehad op bepaalde muziekstromingen. Rabanus was een Benedictijner monnik en aartsbisschop te Mainz. Hij leefde van circa 780 tot 856. Ik snap dat hij misschien een beetje weggezakt is. Hij spande zich in voor het bouwen van kerken in zijn omgeving en het uitbouwen van de kunstzinnige gaven van zijn medemens. En hij zelf wordt gezien als de tekstschrijver van het Pinksterlied Veni Creator Spiritus.

0: Veni Creator Spiritus uit The Songs and Hymns of the Church van de Aura Singers met Harry Baker op piano. Met wat moderne akkoorden die onze monnik Rabanus in de 19e eeuw misschien wel als werktuigen van de duivel had gezien. Maar het viel op zich wel mee. Maar het was een moderne twist op hele oude muziek.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En we gaan op deze stralende dag eventjes vogelspotten. Vaughan Williams' contemplatieklassieker, jawel, The Lark Ascending. Maar ja, door wie? Wie is hier de solist? Dat is even de vraag. Als je denkt te weten welke violist MVX hier aan het werk is, laat het me gerust weten via de NPO Luister-app. Misschien dat ik je naam dan doorgeef aan de redactie van Discotable. En niet vooral spelen via Shazam, hè? Wie strijkt hier die leeuwerik de lucht in?

verdwenen. In het zwerk niet meer te onderscheiden van de felle koperen ploert aan de einder. Leuke Nederlandse taal. The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams. En de vraag was, wie hoorden wij hier prachtig viool spelen? Heel veel mensen denken aan Janine Jansen en ook aan Lisa Versman. Nou, geen van beide was hier aan het werk. Het was James Ennis bij het Royal Liverpool Philharmonic onder leiding van Andrew Menzie. Donderdag 11 en vrijdag 12 juni kan je James meemaken trouwens in Amsterdam met het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij speelt het heerlijke vioolconcert van Samuel Barber. James Ennis live. Meer informatie via concertgebouworkest.nl.

Ja, Pinksteren, feest van de Heilige Geest, Grieks pneuma of Hebreeuws ruach. Dat betekent letterlijk adem of wind. Dus nou, toepasselijk blaasmuziek, German brass met zeer geïnspireerde klanken van Bach. Wie will ich mich freuen, wie will ich mich laben uit. Kantate 146.

0: kerstmuziek.
1: Je weet het, als iets een wondermiddel is, een mentaal duizend dingen doekje, dan is het wel de muziek. Muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Mensen die een toekomstige generatie muzici mogen opleiden. En elke maandagmiddag geven wij het podium aan zo'n held of heldin. En de heldin van vandaag is pianiste Julia Kesser.
2: Goedemiddag, mijn naam is Julia Kesser en ik geef pianoles aan jonge talenten verbonden aan het Conservatorium van Tilburg en de Kesser Piano Academy. Wat mij als docent drijft is puur passie om de innerlijke muzikaliteit zichtbaar en hoorbaar te maken. Het gaat erom dat jonge muzici leren hoe zij hun eigen kwaliteiten, emoties en verbeelding kunnen verbinden met stijlgevoel, expressie en één diep begrip van de muziek om de luisteraar recht in het hart te raken. Daarnaast geloof ik sterk dat muziek mensen met elkaar verbindt. Jonge generaties brengen nieuwe energie, nieuwe ideeën en één frisse blik mee, terwijl muziek tegelijkertijd iets tijdloos geeft. Het mooie is dat jonge muzici één volwassen diepgang kunnen uitstralen, terwijl oudere luisteraars zich juist jong en geïnspireerd kunnen voelen door die energie. Zo ontstaat er één brug tussen generaties. Muziek is onze universele taal. Ze overstijgt grenzen, achtergronden, leeftijden en meningsverschillen. Juist in de wereld van vandaag hebben wij de verbindende kracht harder nodig dan ooit. Daarom vind ik het zo belangrijk dat jonge muzici niet alleen excelleren op professioneel niveau, maar ook leren hoe zij via muziek mensen kunnen raken, inspireren en samenbrengen. Want dan brengt talent ons in volmaakte harmonie.

En wat een rust in deze live registratie van Spiegel im Spiegel. Muziek van Arvo Pärt door Candida Thompson, viool en Julia Kisser aan de piano. En daarvoor hoorde je Julia spreken over de verbindende werking van muziek als brug tussen generaties. Als universele taal die doorleefd en bezield kan worden gesproken door heel jonge muzici. En die de meer ervaren wereldburger weer kan revitaliseren. Dit weekend in NRC trouwens een interview met de dochter van Howard Goodall over het feit dat musiceren en het bezig zijn met allerlei vormen van kunst zelfs de veroudering kan vertragen. Fascinerend. Pianiste en pianodocent Julia Kisser, dank je wel voor deze bijdrage. Komende week een nieuwe toekomstmuziek. Zometeen in de nabije toekomst het Concierto de Aranjuez van Rodrigo. Muziek van Jean Cras, Juan de Arriaga, John Williams en Erik de Jong uit Nieuwegein.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Wandel met Cailafax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cailafax.nl. Loop je mee?
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: De Stoet. Kaarten via cailafax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar ging ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Hij doet dat in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen nu bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in dat land. In Londen werd een temperatuur gemeten van 33 graden. Mogelijk loopt dat nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerder 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. Opnieuw was de eindstand 2-2. En daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek. Max.
5: Een miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. De klachten ontstaan doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het laatste deel uit de symfonie in D van de Spaanse componist Juan de Arriaga. BBC Philharmonic Orchestra voert het uit onder leiding van Juanjo Mena. Fijn dat je luistert naar Maatwerk. Speciaal welkom voor alle feestdagverkeersdeelnemers die op deze mooie Pinksterdag ergens heen gaan met de auto of de trein. Ik hoop dat de airco het doet. Fijn dat je luistert natuurlijk.
1: De bestemming.
0: Ja, misschien ben je wel onderweg ergens in de buurt van onze bestemming van vandaag. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Een luxe met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Anne, Beeldstar en de Buutzoekers. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Anne, Beeldstar en de Buutzoekers.

Ja, mooie klankkleuren. Het album Melodies in a Bottle draait om de ontmoeting tussen twee klankwerelden. De marimba van Vasilena Serafimova en de strijkers van Quatuor Ardeo. En dat levert een heerlijk album op met klankkleur, ritme en beweging die voortdurend van gedaante veranderen. Spannend. Het beleef het hele album op npoklassiek.nl. Dit is Maatwerk van Bach voor Pinksteren.

0: Een deel uit de Pinksterkantaten Er schallet ihr Lieder, er klinget ihr Saiten. Inspiratie via de muziek, Amsterdam Barokorkest en Koor, onder leiding van Ton Koopman.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Verandering van spijs doet eten, zeggen ze wel eens. Het Concierto de Aranjuez is een heel beroemd gitaarconcert van Rodrigo. Vaste luisteraars die verzuchten dan alweer Aranjuez. Ja, maar nu eens een keer met een harp als solo-instrument. Snaren, oké, maar wel een iets groter instrument. Bespeeld door Annelee Leenaerts. Ze was 23 toen ze in 2010 auditie mocht doen bij de Wiener Philharmoniker. Heel spannend natuurlijk. Prestigieus orkest. Proefspelen als een van de 70 gegadigden. Blind. Achter een doek. Zo deed ze later uit de doeken. Maar ze werd het maar wel mooi, hè? De Vlaamse harpiste uit Peer. Die wel één ding mist in Wenen. Ze zegt, ja, wat ik toch wel mis zijn de frituren. In Wenen heb je wel een wurstelstand, maar een zakkenwurstel komt toch echt niet op tegen een lekker frietje speciaal van de frituur.

0: Ja, ik vertelde dat ze in Wenen, waar ze bij het orkest speelt, de frituur een beetje mist. Die Vlaamse frituur. Maar hier hoorde je Anneleen Leenaerts op harp bij het Vlaams Radio Orkest. Dus misschien dat na deze opnames nog even de plaatselijke frituur kan worden geplunderd. Het Concierto de Aranjuez van Rodrigo in de versie voor harp en orkest. Pinksteren, Holy Spirit, Spiritus, Inspiratie. Zat ik te denken aan Erik de Jong bijvoorbeeld, bekend als Spinvis, die van het Mauritshuis een kunstwerk mocht kiezen om daar een lied op te componeren. Hij koos het Meisje met de parel van Vermeer. Een blik, twee ogen, bevroren in de tijd. Een momentopname van ooit.
1: Een goed liedje is dat je nooit precies weet waar het over gaat. Wat we zien is in een kwart seconde ooit. Dus dan zou ik een ode aan die kwart seconde ooit. Dan gaat het meer om de grootsheid van dat ene moment, hè. Alsof je van God zingt of zo. Eigenlijk is alles een ode aan de dood en aan de tijd. En wat ertussenin zit is een beetje liefde en that's it.

Op 25 mei 1977 ging in première Star Wars Episode 4. Ze begonnen met deel 4. Ja, lekker verwarrend. A New Hope, met deze magistrale muziek van John Williams. En die film die begon met de inmiddels vaak gepersifleerde opening crawl. Die gele, schuine, in de verte weglopende tekst. Episode 4. It is a period of civil war, rebel spaceships, bla bla bla bla. Minder interessant. Nee, die muziek die tijdens die crawl klinkt, daar kunnen we toch eventjes niet omheen.

Gustav Holst, Anyone. Ja, dat was natuurlijk ook een van de inspiratoren voor John Williams, die de muziek voor Star Wars componeerde. Die ging op deze dag in 1977 in première. Misschien was u er wel bij. Legendarisch moment, lijkt me. Zometeen in maatwerk muziek van Einaudi, Caroline Scholl, Bach, Von Williams en Eric Coates. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minna, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bach-consort.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening weggehaald. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had de agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden ook een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje. De andere rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. En begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hebben verwondingen aan hun gezicht en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl. NPO Klassiek. Omroep Max.
3: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zou dus maatwerk moeten zijn.
4: Ja.
3: En wat houdt maatwerk dan in?
5: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: voor het voetlicht brengen. Kent u die uitdrukking? En over het voetlicht brengen, die ook. Voor het voetlicht, dat draait om ergens de aandacht op vestigen. Over het voetlicht betekent het begrepen worden door je publiek. Nuance dingetje. Dit was van Eric Coates, de wals Footlights. Door het BBC Philharmonic voor en over het voetlicht gebracht.
1: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Anne. Gewoon Anne. Beeldstar. Je weet wel, van op het bord. En de buurtzoekers. Zij zijn een club. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Anne, Beeldstar en de buurtzoekers.

kort schetsen, maar toch kleine muzikale wereldjes van Ray Vaughan Williams, de Studies in English Folk Song. Altviolist Philip Dukes en aan de piano Anna Tilbrook. Over de kracht van muziek zijn kasten volgeschreven. Margot van der Schalk kent die kracht. Ze is iemand die graag vertoeft in die troostende wereld van melodie en harmonie. Klassieke muziek is haar levenselixer. En ze ontvangt dat elixer ook op dit moment via deze zender. Margot, speciaal voor jou de Swingle Singers. Met, zoals je het zelf omschrijft, die bijna engelachtige zang. Ik wens je op je reis, nu en ook daarna, engelen om je heen.

0: Een open eind in deze tijdloze muziek van Bach, Largo uit Klavecimbalconcert nummer 5 door de Swingle Singers, speciaal voor Margot van der Schalk.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Het lijkt buitengewoon moeilijk te zijn om vandaag bij de bestemming te komen. Een hint bevindt zich in de bovenste helft van ons mooie, niet al te grote land. En het is geen stad. Dus noorden van Nederland, geen stad. En een van de hints is Anne. En dat bracht bij deze... ga ik het bijna verklappen. Dat mag ik natuurlijk niet doen. Muziek van Bach met Anne in de titel. En nog iets meer, maar als ik dat erbij zeg, dan weet je gelijk wat de bestemming is.

Ja, met alle bells en whistles, toeters en bellen die niet op een normaal orgel zitten. Ja, dat kun je toch veel met een orkest. BBC Philharmonic met Preludium en Fuga 552 in S groot van Johann Sebastian Bach. Maar goed, over orgel gesproken. Orgelsensatie Anna Lapwood is de afgelopen 5 jaar sowieso uitgegroeid tot internationaal marketingkanon voor de koning van de instrumenten. Je zou zeggen dat een koning geen marketing nodig heeft, maar goed. Luisteraar Erika Westerman luistert al zo'n 10 jaar naar de orgelmuziekjes die ik af en toe draai op deze zender. En Cor, haar geliefde, is ook nog eens groot orgelliefhebber. En zou graag eens wat hedendaagse orgelmuziek horen. Speciaal voor jou, Cor. Anna Lapwood speelt Einaudi.

0: de bestemming.
1: Anne, Beeldstar en De Buurtzoekers, dat waren de hints van vandaag. Ze waren aan de abstracte kant. Respect voor iedereen die het goed heeft geraden. De dagfinalist is geworden Anne, zowaar. Hij schrijft, volgens mij is Sint Anna Parochie de plaats die jullie bedoelen. Op zijn Fries in de Beeldse streektaal heet de plaats Sint Anne. Net zoals het stuk van Bach dat vanmiddag klonk. Ik kom er vaak, mijn 98-jarige moeder woont er. En iedere keer als ik het dorp binnenrij, glimlach ik omdat mijn naam Anne is. Het gaat te ver om te zeggen dat mijn ego iedere keer wordt gestreeld. Maar toch, puntje, puntje, puntje. Ja, mooi die koppeling met die plaats, Anne. En De Buurtzoekers is het 30-koppige koor uit Sint Anna Parochie. Je zit er goed voor Evergreens van Elvis Presley, The Everly Brothers en ABBA. De Buurtzoekers, een koor vol muziek, lees ik op mijn website. Dat is mooi. En Beeldstar komt er ook vandaan. Ja, dat zijn die lekkere piepers natuurlijk. Deze muziek heet The Virgin and Child with Saint Anne.

Muziek bij de tweedelige documentaire van Ken Burns over Leonardo da Vinci uit 2024. Burns noemde Caroline Scholl, een componiste, een soulmate van de andere kant van de tijd van Leonardo da Vinci. Dit was het deel The Virgin and Child with Saint Anne. En dat verwees natuurlijk naar de bestemming Sint Anna Parochie. Ik had ook kunnen kiezen voor een track van de heavy metal band Buildstar, die daar vandaan schijnt te komen, maar dat had dan heel wat luisteraars gekost. Hierna podium met Hans Hofmans. Op deze tweede Pinksterdag. In Maatwerk is het laatste woord aan William Faulkner, die zei over inspiratie gesproken: ik schrijf alleen als ik inspiratie heb. Gelukkig slaat de inspiratie elke dag om 10 uur toe.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden. En een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven. Maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers om op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26 morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
5: Podium van maandag 25 mei. Goedemiddag, van harte welkom. Het muzieknieuws van vandaag, daarbij zit bijvoorbeeld bij Russische bombardementen in Kiev afgelopen weekend zijn ook muziekpodia geraakt. We hebben natuurlijk weer concerttips voor je, zo rond 17:45, om het Pinksterweekendgevoel nog wat te verlengen. En zometeen spreek ik dirigent Anthony Hermes. Hij begeleidt de 12 finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Centraal Cello dit jaar, deze week.

0: Zomernacht uit de Marcia-suite van Alfons Diepenbroek, de Bamberger symfoniker, geleid door Anthony Hermes. Vanavond gaat de finale week van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd weer van start. 12 cellisten nemen het tegen elkaar op. Elke avond treden er 2 op voor een jury, een uitverkochte zaal van Bozar in Brussel, met vaak ook koninklijke gasten, en een groot publiek dat de wedstrijden via tv en radio meebeleeft. Podium volgt de wedstrijd al vanaf het begin dit jaar, maar helaas viel de laatste Nederlandse kandidaat af na de halve finale. Toch belangrijke Nederlandse tint, want Anthony Hermes leidt zijn Nationaal Orkest van België op alle 6e dagen, de cellisten, de 12 finalisten, begeleidend. Anthony, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Je zit aan het begin van, van een drukke week. Hoe ziet jouw week er precies uit?
1: Ja, dat is wel een marathonweek inderdaad. We repeteren iedere ochtend en we spelen eigenlijk iedere avond dan ook de finale. Gisteren hebben we de generale repetitie gehad voor kandidaat 1 en 2. Dat was van 10 tot 2. En vanochtend hebben we de generale repetitie gehad van kandidaat 3 en 4. Ook van 10 tot 2. En vanavond spelen we de eerste finale voor kandidaat nummer 1 en 2. Ja. En zo gaat dat eigenlijk de hele week door.
0: Hoe hou je dat op elkaar?
1: Dat is een goeie. We hebben 6 verschillende concerto's die we doen. En natuurlijk, iedereen kent Dvorak en Shostakovich 1. Dat zijn zo de gebruikelijke concourspaden. Maar we hebben maar 1 Dvorak nu. Wat we ook hebben is Prokofjev, de Symfonia Concertante. En wat al heel interessant is, we hebben 2 keer het celloconcert van Dutilleux, Tout le monde lointain. En 1 keer Barber en ook 1 keer Lutoslavski. Maar je kunt je voorstellen, dat is geen echt standaard repertoire voor ons. Dus dat is spannend.
0: Ja, nou voor niet alleen de solisten, de cellisten, maar voor het orkest ook, denk ik. En voor jou, jullie moeten dus echt stevig aanpoten deze week.
1: Ja, het is stevig aanpoten en vooral het is heel intens. Ja, iedere ochtend 4 uur repetitie. En waarbij ook het verplichte werk gerepeteerd moet worden. Want de kandidaten zijn dan die zijn allemaal een week intern in de chapel. Dus, en met intern bedoel ik echt intern. Dus geen contact met de buitenwereld. Telefoon inleveren, geen televisie kijken. Alle externe invloeden allemaal weg. En ze krijgen dan bij binnenkomst een envelop overhandigd met een werk dat ze moeten instuderen en dat ze 7 dagen later moeten spelen in de finale.
0: Ja.
1: En dat vinden ze allemaal heel spannend.
0: Jij bent even ook geweest op bezoek bij ze, hè, toch?
1: Ja, inderdaad. Vorige week ben ik 2 dagen naar de kapel geweest om met hun het concerto door te nemen. Nog niet iedereen was er, dus ik heb de andere kandidaten ergens anders gezien. Maar ik heb met hun om kennis te maken en ook het concerto door te nemen. En grappig genoeg is het concerto dan het minst waar ze zich het minste zorgen over maken. Ze maken zich veel meer zorgen over het verplichte werk. Hoe sla je dit? Hoe snel gaat dit? Ik kan me dat ook heel erg goed voorstellen. Maar het is ongelooflijk inspirerend om met 12 van zulke ongelooflijke talenten te mogen werken en hun te mogen begeleiden in deze week.
0: Amerikaanse is zij, hè? Zij heet Fang Man, maar ze is een vrouw. Zij schreef dus het verplichte werk dat de kandidaten moeten instuderen. Toen jij de partituur voor het eerst zag, wat dacht je, wat hoorde je?
1: Het zijn 4 delen die de kandidaten ook zelf in een bepaalde volgorde mogen zetten. Het is geïnspireerd op de seizoenen, dus zomer, herfst, winter en lente. En hebben allemaal verschillende lengte. 1 deel heeft ook een grote cadens. En iedere avond mag de solist dus zijn eigen volgorde bepalen. Dus dat wordt ook nog spannend of we dat allemaal nog onthouden hebben uiteindelijk en uit elkaar kunnen houden. Maar het is een heel... het heeft heel veel kleuren eigenlijk. Het is een beetje... Je hoort hier en daar Johann Sebastian Bach terug als een soort kleine ode. Je hoort heel veel flageoletten. Je hoort ook heel veel bijzondere instrumenten in het orkest. Bijvoorbeeld een waterphone. Heel veel hele scheepslading aan slagwerk is er. Onze paukenist heeft niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 pauken. Nee, hij heeft een 9. En die moet hij ook voortdurend omstemmen en zo. En de solist die moet daar eigenlijk bovenop floten eigenlijk. Ja, het is spannend.
0: We gaan het leren kennen, want het wordt 12 keer gespeeld. Dat nieuwe werk van
1: het wordt 12 keer gespeeld.
0: Man deze week. Tot slot, Anthony, hoe hou je het hoofd koel deze week? Hoe bewaar je rust in je kop, in je systeem?
1: Door lekker goed te slapen en door gewoon proberen het stap voor stap te nemen. En af en toe eventjes op de grote markt hier in Brussel even bij de ijskoboer langs te gaan.
0: Leuk. Wie weet treffen we jou daar. Deze week veel plezier met je eigen orkest in deze finale week van de Koningin Elisabeth wedstrijd met 12 cello-cellisten, finalisten in de wedstrijd te volgen op radio en televisie. Anthony Hermes, dank je wel. En dit is het werk dat heel veel langskomt deze week. Het eerste cello-concert van Shostakovich. Ja, vermaard solist hier, Truls Mörck.

De opening van het eerste cellenconcert van Dmitri Sjostakovitsj. Hier Truls Mörck, solist aan het Londense Philharmonisch, geleid door Maris Janssons. En deze week in Brussel, bij de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, staat dit concert vaak op het programma bij de 12 cellisten. En Anthony Hermes leidt zijn Nationaal Orkest van België deze week. Vanavond om 8:15, de eerste finale. En je kunt het allemaal volgen via de Belgische zender Catnet Canvas. We gaan het volgen. Spannend. Het is 6:50. Dit is Podium.

0: Podium houdt graag een vinger aan de pols als het gaat om bijzondere nieuwe platen, albums. Naast mijn muzieksamensteller van vandaag, Sigrid Bruggeler. Deze heb je meegenomen, Sigrid. Een gevoel van het zuiden, een gevoel van dans, tango.
1: Klopt, helemaal, ja. Dit was het Franse strijkkwartet Quatuor Voce met een nieuw album met Argentijnse muziek. Nou, een componist als Astor Piazzolla, die verwacht ik er wel op. Maar tot mijn grote vreugde stond ook dit lied erop van Atahualpa Yupanqui.
0: Wat zeg je dat goed? Ik had het niet.
1: Ja, het is niet een hele voor de hand liggende naam, maar wel een hele mooie. En hij was een heel beroemd liedschrijver uit de 20e eeuw. Opgegroeid in de provincie Tucumán in het noordwesten. En bekend om zijn prachtige teksten. Die hebben we dus net niet kunnen horen. Maar dit lied, wat we net hebben gehoord, had oorspronkelijk ook een tekst. Het gaat over het Spartaanse boerenleven in Tucumán. En een klein stukje daaruit. Deze zamba, dat is het lied, is geboren op het land uit de snaren van een valse gitaar. Zo zingen de Tucumanen hem altijd. Hun zorgen hangen aan snaren van hoop. En daarmee weven ze hun dromen. Nou, dit was dus de instrumentale versie met bandoneonist Jean-Baptiste Henry. En met de goed gestemde snaren van Quatuor Voce.
0: Heerlijke nieuwe plaat met zomerse sferen. Het label Alpha brengt hem net uit. Sigrid, dankjewel.

Trista Amarelli Mia van Philippe Verdelot. En zo zitten we in de Renaissance met deze prachtnieuwe plaat van Pratica di Musica, zo heet het ensemble. Mooi gedaan. We gaan richting de concerttips van Podium met deze violist Simone Lamsma.

De Sicilienne van Maria Theresia von Paradis, haar bekendste muziekstukje. Violist Simone Lamsma en pianist Robert Kulek, zondagochtendconcert in 2011, mei dat jaar, opname van Avro Tros. Woensdag in Groningen, een kijkje achter de schermen bij het Noord-Nederlands Orkest. Tijdens een openbare repetitie op de lessenaars het vioolconcert van Brahms met, jawel, violist Simone Lamsma en het orkestwerk La Mer van Debussy. De repetitie is woensdagmiddag om 12 uur in de Oosterpoort in Groningen en de concerten zijn daags later donderdag, vrijdag en zaterdag. Vandaag is een nieuwe concertreeks van Orkest Fion begonnen. Samen met sopraan Francis van Broekhuizen neemt het orkestje mee naar het Parijs van begin vorige eeuw, met centraal Igor Stravinsky, die daar een muzikale revolutie veroorzaakte. Het eerste concert was eerder vandaag. Het orkest speelt nog tot en met zondag in Amsterdam, Enschede, Apeldoorn en Nijmegen. En morgen in Amsterdam een debuut in het Concertgebouw, kleine zaal van de Franse pianist, jonge meester Antoine Préat. Hij speelt meteen een kleurrijk programma vol muziek van zijn nieuwe album, Bach, Haydn en Prokofjev. Morgenavond 7:15 in de kleine zaal van het Concertgebouw. En de tips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. En hier is hij, Antoine Préat, met de stukken voor piano van Sergei Prokofjev uit zijn grote ballet Romeo en Julia.

De jonge Franse meester Antoine Préa speelde uit Romeo en Julia stukken voor piano van Sergei Prokofjev vanaf zijn nieuwe plaat die net uit is. En morgenavond speelt hij voornamelijk Haydn en Prokofjev in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Er zijn nog kaarten. Ik zei het al, de tips staan op npoklassiek.nl/podium.

0: Een concert van Vivaldi dat je niet vaak hoort. Een concert voor vier violen, altviool en continuo. Door Les Musiciens du Prince Monaco. Opgericht 10 jaar geleden, de opera van Monaco. En ze kregen meteen de zegen mee van de prins. Ja, dan vernoem je jezelf naar de prins. Les Musiciens du Prince Monaco. Het is nu 6:10. Tijd voor de AWB. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag Hans. Nou, het is echt een middag met veel recreatieverkeer op de weg. Op het hoofdwegennet rijdt het over het algemeen goed door. Wat vertraging op de A12 aan de Duitse grens. Maar de files staan echt op de N-wegen vanmiddag. Bijvoorbeeld op de N57, Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede, 8 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N513, de weg Castricum aan Zee-Limmen. Bij Castricum aan Zee, 3 kilometer file, maar wel met een 30 minuten vertraging.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Met nieuws uit Oekraïne, u hebt het vast gehoord, groot Russisch bombardement op Kiev, waar zaterdag 4 doden en veel gewonden vielen, zijn ook 2 van de 3 operahuizen en de Nationale Filharmonie getroffen. De Nationale Opera bleef ongedeerd, maar van de gemeentelijke opera barstte de glazen koepel en zijn de ramen kapot getrild. Van de zogeheten kleine opera is de historische gevel geschampt. De organisaties reageren weerbaar. Deze plek is niet alleen een gebouw, maar het is ook het geheugen van onze stad, van haar kunst en haar stem. We hebben al vaker verwoesting meegemaakt en zijn die weer te boven gekomen. De Nationale Filharmonie raakte licht beschadigd, maar kon de programmering door laten gaan. Muziek van de Oekraïense componist Thomas de Hartman, die eerste helft van de 20e eeuw werkte vaak buiten Oekraïne. Bijvoorbeeld hier in Parijs, bezet Parijs in de oorlog, schreef hij, werkte er zijn opera Esther, die het Joodse volk van de ondergang redde. Thomas de Hartman, die opera verdween in een la, maar is onlangs met pracht en praal opgenomen door de Bournemouth Symphony, geleid door Kirill Karabits. Dit is een dans hellenique uit de opera Esther van Thomas de Hartman.

Danse Hellénique uit de pas herontdekte opera Esther van de Oekraïense componist in ballingschap, eigenlijk op de vlucht voor de nazi's. Hij schreef het in Parijs. Thomas de Hartman, later vertrok hij naar de Verenigde Staten onder leiding van Kirill Karabits, Bournemouth Symphony Orchestra. Belangwekkende opname op het label Pentatone, net uitgebracht. Zometeen terug met podium, laatste uur, met onder meer in de gouden opname de Nederlandse pianist, meester Rian de Waal. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op npoklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. Sinfoniarotterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft buitenlanders in Kiev opgeroepen om te vertrekken, omdat de Oekraïnse hoofdstad nog zwaarder onder vuur zal worden genomen. Dat gebeurt volgens de Russen als vergelding voor een Oekraïnse droneaanval van vrijdag. Rusland zegt dat de drone een studentencomplex raakte in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij 21 doden vielen. Volgens Oekraïne is dat niet waar en was het doelwit een drone-commandocentrum. Sindsdien zijn er veel aanvallen over en weer geweest, waarbij in 24 uur 8 doden vielen. 3 in Oekraïne, 4 in het bezette Oost-Oekraïne en 1 in Rusland. De PVV Brabant heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rehan er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. Paus Leo vindt dat AI ontwapend moet worden. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De paus zegt niet tegen de technologie te zijn, maar is wel bang dat AI ons berooft van onze menselijkheid. Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet hij als een grote bedreiging. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Jasper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van Stan Wawrinka, de kampioen van 11 jaar geleden. De Nederlander won in 4 sets en gaat nu door naar de tweede ronde. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het Parijse Grand Slam toernooi, maar mocht als lucky loser toch meedoen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Met straks rond 6:30, iets daarvoor, pianist Rian de Waal met muziek van Frans Liszt. En we beginnen met het album van de week, nieuwe week, nieuw album. Vasilena Serafimova, marimba-speler, met een album met een leuke titel, Melodies in a Bottle.

0: Je denkt, het is iets van neoclassiek, van hier en nu, maar het is al 100 jaar oud. Het is een van de koude stukken, pièce froide, van Erik Satie. Nieuw leven ingeblazen door marimbaspeler Vasilena Serafimova. Haar nieuwe album heet Melodies in a Bottle. Album van de week op deze zender. Vanavond gaat de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd van start in Brussel. 12 cellisten nemen het tegen elkaar op. Elke avond treden er 2 op voor een jury. Uitverkochte zaal in Brussel, met vaak ook koninklijke gasten. En een groot publiek dat de wedstrijden via tv en radio meebeleeft. Catnet Canvas is er straks vanaf naar achterbij. Dirigent Anthony Hermes leidt zijn Nationaal Orkest van België. Op alle 6e dagen begeleidt de cellisten. Het wordt een ontzettend drukke week voor hem. Op npoklassiek.nl/podium kun je het gesprek beluisteren dat ik een uur geleden met hem had. Hij heeft die finalisten al een week eerder meegemaakt.
1: Ja, om kennis te maken en ook het concerto door te nemen. En grappig genoeg is het concerto dan het minst, waar ze zich het minste zorgen over maken. Ze maken zich veel meer zorgen over het verplichte werk. Hoe sla je dit? Hoe snel gaat dit? Ik kan me dat ook heel erg goed voorstellen. Maar het is ongelooflijk inspirerend om met 12 van zulke ongelooflijke talenten te mogen werken en hun te mogen begeleiden.
0: Dirigent Anthony Hermes over deze finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ja, over dat soloconcert maken de cellisten zich geen zorgen dus. Of ze nou Dvorak spelen of Prokofjev of Shostakovich. Maar dat verplichte werk van de Chinees-Amerikaanse componist Fang Man. Ze is een vrouw. Daar maken ze zich zorgen over. Hoe ga je dat slaan? Hoe moet ik dat benaderen? Dus dat wordt een spannende week. Dat werk gaat zeker 12 keer. Elke finalist moet dat spelen. Vanaf straks om 8 uur op Catnet Canvas kun je het allemaal meemaken.

tenor Robin Trichler, pianist Nigel Foster in The Fair Singer van Betty Rowe. Ja, de dichter die vindt de liefde dat hij hem gevangen houdt als een vijand. Betty Rowe schreef dit lied, deze muziek. Ze is onlangs overleden, 95-jarige leeftijd. Britse componist Betty Rowe schreef meer dan 300 liederen. Zag dat zelfs als de kern van haar oeuvre. Ze heeft daarnaast ook musicals en veel muziek voor kinderen geschreven. Ze zat al vroeg in een kinderkoor ook. Ze heeft heel veel koorwerk geschreven. Betty Rowe, prachtig lied, heel mooi gezongen door Robin Trichler. Overleden op 95-jarige leeftijd.

0: Een van de hoogtepunten uit de kamermuziek van Wolfgang Amadeus Mozart, zijn strijkquintet nummer 4 in G-klein, het adagio daaruit. Een quintet geleid door violist Oleg Kaskiv. Nieuwe opname. Wat is toch ontroerend mooie muziek, deze Mozart. Het is 6:45, even dagelijkse zaken, de ANWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond, Hans. Ja, dagelijks zijn de files eigenlijk niet. Veel files door recreatieverkeer. Toch nog 75 kilometer bij elkaar. Op het hoofdwegennet gaat het over het algemeen wel goed, hoor. We zien wat file op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Capelle en Reeland, 11 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Bij goede reden op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging. Je rijdt langzaam vanaf Port Zeelanden. En ook mensen die van het strand vertrekken op de N513 in de file. Vanuit Castricum aan Zee naar Limmen bij Castricum aan Zee. 3 kilometer en een kwartier vertraging.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.
0: De Koningin Elisabeth wedstrijd is dus gaande. De finale deze week. Het centrale instrument dit jaar is de cello. In 1983 brak Rian de Waal door als finalist in de wedstrijd toen. De piano centraal. Ja, het is vandaag 15 jaar geleden dat pianist Rian de Waal op 53-jarige leeftijd overleed. Veel te jong, had nog zoveel plannen, maar een ziekte maakte een einde aan zijn glansrijke carrière. Hij behoorde tot de belangrijkste Nederlandse pianisten van zijn generatie. Tot kort voor zijn dood bleef hij spelen, lesgeven, jureren en nam die albums op. Het was een meester van de transcriptie. Dit bijvoorbeeld een transcriptie die Frans Liszt maakte van het lied Frühlingsglaube van Franz Schubert, Rian de Waal.

pianist Rian de Waal met Frühlingsglaube van Frans Liszt, namelijk het lied van Franz Schubert. Transcripties dus, arrangementen. Liszt maakte veel transcripties van liederen van Schubert, maar natuurlijk schreef Liszt ook eigen werk, de cyclus Année de Pèlerinage bijvoorbeeld, drie pelgrimsjaren van Liszt. In de tweede reeks met de titel Italië is een aantal sonetten van Petrarca door Liszt op muziek gezet. Liefdesgedichten zette Liszt aan tot het schrijven van instrumentale en ook vocale versies. Liszt reviseerde die sonetten keer op keer, jarenlang. En ook Rian de Waal speelde de sonetten heel vaak. Het is het sonnet Pace non trovo, ik kan geen vrede vinden. De laatste regels van het sonnet, vertaling Frans van Doren. Ik huil van vreugde, ik lach terwijl ik ween. Leven en dood kwelt mij in gelijke mate. En dit, o liefste, komt door jou alleen.

Pianist Rian de Waal met dit sonnet van Petrarca, liefdesgedicht uit de oude tijd, in de romantische tijd, getoonzet door Frans Liszt. Deze week in de gouden opname Rian de Waal. Op npoklassiek.nl/podium vind je al een en ander. En alles wat we draaien deze week zetten we daarbij, zodat je het kunt terugluisteren. Het Gothenburg Symfonieorkest onder leiding van sopraan en dirigent Barbara Hannigan met een Amerikaanse plaat. Die heet An American Dream, gevolgd door een vraagteken. Met Copeland en Richard Rodgers. En hier George Gershwin, hoogtepunten uit zijn opera Porgy and Bess, in een arrangementsamenstelling van Robert Russell Bennett.

Uit een orkestsuite, thema's uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Arrangement van Robert Russell Bennett, tijdgenoot van Gershwin destijds. Het Gothenburg Symfonieorkest geleid door Barbara Hannigan. Een nieuwe plaat die heet An American Dream met een vraagtekentje. Straks om 8:00 in het avondconcert op deze zender. Eerst een eerbetoon aan de 100-jarige Hongaarse componist György Kurtág. Marco Stent dirigeert. En daarna juist heel oude muziek, voornamelijk van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Sonates voor viool. Met violist Rachel Podger en haar ensemble Brecken Baroque. Dat later vanavond. Hier is zij, violist Rachel Podger, met clavecinist Trevor Pinnock en Jonathan Manson, gamba. Muziek van Jean-Philippe Rameau.

Violist Rachel Porger en vrienden in deze muziek van Jean-Philippe Rameau uit zijn Pièce de Clavecin en Concert. En straks dus, tweede helft van de avond, wat zal het zijn, zo rond 9:30, oude muziek van Bieber met violist Rachel Porger.

0: uit intieme schetsen van Leos Janáček, hier een bewerking en uitvoering door het saxofoonkwartet Xazax. Leuke sfeervolle plaat, komen we zeker op terug, maar niet nu. Want eerst opium met Annemieke Bosman met beeldende kunst vanavond op tafel, hè?
1: Ja, op een overwoekerd pad, dat is ook van Janáček, toch?
0: Ja.
1: Ja, dat had eigenlijk heel goed gepast bij mijn gast van vanavond, Iris Lerute. Want zij maakt veel dieren. Een hazentafel bijvoorbeeld in de openbare ruimte staat op verschillende plekken in het land. Ze is beeldend kunstenares en ze heeft een expo in Museum Kranenburg. Dus daar ga ik het met haar over hebben.
0: In Bergen?
1: Ja, in Bergen in Noord-Holland inderdaad.
0: Ook zo fijn daar.
1: Ja, zo precies. Daar staat die hazenpad op een overwoekerd pad.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja,
0: okay.
1: Die hazentafel.
0: Dus een mooie plek om naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Zometeen het gesprek in Opium.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Oh, oh, oh, alles draait.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
2: Appetito.
3: Appetito.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam. En vraag de brochure aan.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Annemieke Bosman.
8: Goedenavond, van harte welkom. kunst voor de openbare ruimte is nog niet zo gemakkelijk om te maken. Je zal degene maar zijn die vanuit zijn kantoor of woonkamer de hele dag tegen een knalroze olifant zit aan te kijken. Met dat soort gevoeligheden moet een kunstenaar rekening houden als een gemeente met het verzoek komt om een pleinplantsoen of andere doorgangsplek te verfraaien. Iris Lerute, mijn gast van vanavond, heeft zich in haar carrière veelvuldig voor die opdracht gesteld gezien. Werk van haar kun je in Nederland vinden in alle richtingen van de windroos. Van Zeeland tot Groningen en van Overijssel tot Zuid-Holland. Ze maakt graag dieren, hazen, ezels, giraffen, dromedarissen en mensenbenen die bijvoorbeeld uit iets steken, zoals uit een schelp. Een inspiratiebron voor haar werk zijn al heel lang de metamorfose van de Romeinse dichter Ovidius. Iris Lerute maakt ook heel fijnzinnige tekeningetjes en schilderijtjes en ze dicht. Hoog tijd vond Museum Kranenburg in het Noord-Hollandse Bergen om een solo-expo te wijden aan haar werk met de titel Alles verandert, niets vergaat. Zometeen een gesprek daarover na de muziek.

0: Alles verandert, niets vergaat. Zo heet de nieuwe tentoonstelling van Iris Lerute in Museum Kranenburg in Bergen in Noord-Holland. Het deed me denken aan de Griekse natuurfilosoof Heraclitus, die met zijn voeten in een bergbeekje opmerkte: alles stroomt, niets blijft. Dat niets blijft wil niet per se zeggen dat het dan vergaat. Allicht maken de dingen een transformatie door. En dan zijn Heraclitus en Iris Lerute het dus roerend met elkaar eens. Hoe dan ook, dat beekje van Heraclitus maakte dat ik voor Iris Lerute muziek van Toshio Hosokawa heb uitgekozen. Gitarist Jacob Kellerman speelde zijn Lentebeek. Welkom Iris.
1: Mooi was dat, dankjewel.
0: Ja, ik vond het ook qua sfeer wel passen bij wat jij maakt. Mm-hmm. Je maakt onder andere natuurlijk beelden voor de openbare ruimte, maar ook hele fijne tekeningetjes en gouaches. Mm-hmm. Met ja, kleine afbeeldingen erop. Teder. Nou ja, goed, dat riep. Daardoor kwam ik ook eigenlijk wel uit bij deze muziek.
1: Ik vond het heel mooi, dank je.
0: Gelukkig. Je hebt ook twee dichtbundels gemaakt met de titels, en dat vond ik grappig. Ik mis je van dichtbij het meest en ik dicht je bij me. Toen dacht ik, ja, dan dicht je iemand naar je toe. En dan mis je die persoon vervolgens het meest, want dan is hij dichtbij.
1: Nee, maar die titel, ik mis je van dichtbij het meest, is heel erg ambigu, hè? Mm-hmm. Je kunt dicht bij iemand zijn en toch voelen hoe verschillend je bent. En je kan dicht bij iemand zijn en denk ik ga jou straks heel erg missen als je er niet meer bent. Dus die titel die balanceert heel erg tussen die twee soorten gevoelens die je allemaal wel kent.
0: En er zit ook een zekere afstand in, dacht ik. Door ik dicht je bij me, hè, dan doe je het via de poëzie. Dat je iemand dicht bij je haalt, toch?
1: Ja, dat
0: dus
1: klopt.
0: Dat is dan een mentaal proces, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het eind van het gedicht is ook, want het is niet alleen de titel, maar ook de titel van het gedicht. Ver van jou. Dus ik mis je van dichtbij het meest. Ver van jou. Dus er is altijd toch sprake, in dit geval, van een afstand van iemand die er niet is of niet meer is. En die je middels de woorden dichterbij probeert te halen.
0: Het zijn relationele titels, viel me op. En je maakt dus ook relationeel werk. In die zin dat werk in de openbare ruimte vanzelfsprekend eigenlijk natuurlijk een relatie aangaat met de mensen die daar voorbij
1: Zeker,
0: komen, doorheen
1: ja.
0: wonen.
1: Ja. Een onderdeel van het werken voor de openbare ruimte is rekening houden met de plek, met de mensen die er op een bepaalde manier mee omgaan. En ik vind ook altijd dat je moet zorgen dat het beeld er beter door wordt als die mensen er op een bepaalde manier mee omgaan. Dus als jongetjes hun jas eraan ophangen om te gaan voetballen eromheen, dan moet dat beeld dat gewoon ook kunnen hebben. Het is nooit een kunstwerk wat je niet mag aanraken, waar je niet dichtbij mag komen. Ik wil heel graag dat mensen geen afstand voelen en niet denken, er staat een kunstwerk met een grote K op een sokkel. Maar iets wat spreekt, iets wat iets zegt tot mensen en wat ze hopelijk dus ook uiteindelijk kan ontroeren.
0: En roept je werk wel eens agressie op eigenlijk?
1: Nou, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Dat mag ik wel afkloppen. En je hebt natuurlijk er is natuurlijk in de openbare ruimte sprake van gravity. Dat komt ook bijna nooit op mijn werk. Daar ben ik echt heel eerlijk over. Alleen bij de dromedaris in Amsterdam, op de achterkant, daar kunnen we het ook niet weghalen. Want als het er is, zou je het meteen weg moeten halen natuurlijk. Maar dan mag je niet bij van de NS.
0: Nee, want dat staat langs het spoor, hè?
1: Dat is langs het spoor.
0: Dat is ook een uitdaging op zich voor die gravity spuiters natuurlijk, om het dan juist daar op te krijgen.
1: Ja, zeker. Natuurlijk is dat ook de kunst. En aan de voorkant heeft het in het begin 1 of 2 keer gestaan. En daarna in al die jaren, want het staat al meer dan 10 jaar, nooit meer. Dus het is een wonder dat mensen eraf blijven. Dus kennelijk straalt het iets uit dat je denkt, dit is niet echt heel stoer als ik hier nu nog eens een grote klonderverf op ga smeren.
0: Maar komt dat wat je maakt van binnenuit, zeg maar, of vanuit de relatie met mensen voor wie je het maakt?
1: Nee, die mensen hebben wel, vind ik een goede vraag. Mensen hebben voor mij wel heel veel betekenis. Ik ben wel altijd aan het maken met iemand of een groep mensen of een plek in mijn hoofd inderdaad. Dus of de geschiedenis van de plek, dat heb je dan ook direct met de mensen te maken natuurlijk. Dus en ook werken in mijn atelier. Ja, nee, het kleinere werk maak ik vooral gewoon uit een behoefte om bepaalde dingen tot uitdrukking te brengen. Maar ik vind wel dat je werk niet bestaat als je geen kijkers hebt. Dus ook het feit dat er nu een tentoonstelling is in dat mooie museum Kranenburg maakt dat ik merk dat mensen het zien en dat er een soort interactie komt met je werk. En dat er ook over gezegd wordt wat ze herkennen erin of wat ze zien, wat het voor betekenis voor ze heeft. En dan realiseer ik me weer ontzettend dat mijn werk gewoon niet bestaat zonder al die mensen die bereid zijn om er moeite aan te besteden, om te kijken, om iets te proberen te interpreteren. Dus ik vind het heel erg bijzonder als mensen inderdaad dat willen doen en zoals het nu in het museum allemaal te bekijken is.
0: Maar het communiceert ook iets over jouzelf, denk ik. Je zegt net, want ik vandaar mijn vraag ook, roept het wel eens agressie op? Nou nee, als ik jouw werk bekijk vind ik het zachtaardig, fijntjes, op een subtiele manier, ja, humoristisch. Je maakt graag dieren bijvoorbeeld,
1: ja.
0: Hazen.
1: Maar die hazen zijn niet alleen hazen, het zijn eigenlijk mensen. En die hazen zijn eigenlijk mensen. Als je kijkt naar in de kunstgeschiedenis, dan is een haas staat heel vaak voor het onderbewuste. Ze hebben daardoor iets mysterieus. Ze hebben twee oren, dat zijn een soort antennes, vind ik altijd. Je ziet bij mijn werk heel vaak of een gewei, of antennes, of takken. Het reikt de hoogte in, dus het is alsof ze iets weten wat wij niet weten. En die hazen zijn een soort samengaan van mens en dier, wat ook weer heel past bij dat thema van die metamorfose. En wat ik eigenlijk wilde
0: maar in
1: was.
0: In welke zin zijn ze dan een soort samengaan van mens en dier?
1: Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat het geen hazenhoudingen zijn, maar mensenhoudingen.
0: Het zijn antropomorfe dieren.
1: Zeer, ja, zeer. En ik had zelf het idee dat ik een soort palet aan menselijke emoties wilde maken middels die hazen. Het is ook vaak zo als je het in een vreemd jasje stopt, dat het meer opvalt, die menselijke houding. En ik denk dus als je zo'n hele serie hazen hebt met allerlei hele subtiele menselijke uitdrukkingen. En dan bedoel ik met subtiel ook dat er geen enkel detail in zit, maar wel dat je ook aan de gezichten van de hazen kan zien. En dan lichaamshouding, dat ze iets aan het zeggen zijn tegen jou. Ze zijn iets aan het uitdrukken. En ik vind het heel mooi als mensen dan proberen onder woorden te brengen wat ze zien. Dat zijn natuurlijk hele subtiele dingen. Maar je ziet bij kinderen tegenwoordig dat ze niet goed meer in staat zijn om door die platte beeldschermcultuur om gezichten en emoties te herkennen.

0: Dat is een ontzettend groot probleem aan het worden.
1: Maar dus, in die platte beeldschermcultuur worden ook emoties uitgedrukt, toch?
0: Ja, maar
1: alleen de variëteit is heel klein.
0: Nou, als je kijkt ook naar wat AI doet, dan is het, ja, variëteit is klein, maar het is ook veel minder subtiel. En het is echt een feit nu op dit moment dat kinderen niet meer goed kunnen lezen wat ze in jouw gezicht zien. Dus als je een beetje boos bent of een beetje geïrriteerd of ontroerd.
1: Maar komt dat ook niet door die ouders die boven de kinderwagen al met hun eigen iPhone bezig zijn en helemaal geen contact maken met dat kind? Dus in die zin is het ook nog eens indirect dan de platte beeldcultuur misschien.
0: Ja. Dat denk ik zeker. En het feit is natuurlijk wel dat dat ook effect heeft op de empathie. En dat is nou juist ontzettend belangrijk. Dat is het cement van de samenleving.
1: Maar maak je daarom ook beelden die kinderen ook kunnen aanspreken?
0: Ja.
1: Is dat echt ook een achterliggende gedachte van
0: jou? Ja, ik hoop echt met mijn werk dat het kinderen blijft aantrekken. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Dus ik werk niet speciaal voor een doelgroep of zo. Maar ik merk ook dat kinderen er heel erg op reageren. Anders dan volwassenen. Maar je ziet mensen ook echt op hun hoofd krabben van wat is dit beeld, deze haas aan het zeggen? Wat drukt hij eigenlijk uit? En je ziet ze glimlachen. Mm-hmm. En dat is ook al zoiets groots. Als je dat bereikt, dat mensen ontroerd raken of op een of andere manier iets in hun hersenen in beweging wordt gezet, dan is dat iets heel groots.
1: Nou, je speelt ook wel grappige natuurkundige spelletjes, als in dat het gewoon niet kan. De hazentafel. Mm-hmm. De hazen springen ervan af. Mm-hmm. Dan zouden ze eigenlijk het tafelblad dus naar beneden drukken. Maar dat is de tafel. Dat ze ervan afspringen. Hij zweeft. Ja, daar blijf je dan over nadenken. Hoe is het mogelijk?
0: Ja.
1: Maar omdat jij het gemaakt hebt, daarom is het mogelijk.
0: Ja, het heeft natuurlijk iets toverachtigs. Ja. Als je ernaar kijkt, je kan er ook nog op gaan zitten. Dus
1: iets Escher-achtigs wat niet klopt.
0: Klopt niet, maar het kan. Het is iets sprookjesachtigs. En dat wil ik ook heel graag af en toe in mijn werk hebben. En sprookjes hebben ook die negatieve kant. Hè? Dat gevaarlijke of tegelijkertijd met dat er heel vaak vroeger natuurlijk geen goede afloop was in die sprookjes.
1: Helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ze waren gruwelijk. Ja. Ze zijn ontzettend bijgepoetst voor de gemiddelde lezer.
0: Ja.
1: Sneeuwwitje bijvoorbeeld, dat was nog een veel gruwelijker sprookje dan wij wel weten. Vind je dat jammer eigenlijk dat die gruwelijkheid eraf is?
0: Ik vind het wel goed als het inderdaad een beetje ambigu is. Als je bij nader inzien ziet dat iets twee kanten heeft. En dat je moet nadenken erover. En de meeste beelden bij mij hebben wel een ander kantje. Dus je kan er naar kijken en zeggen, oh, dat is mooi. Maar je kan ook, als je erbij gaat zitten en je gaat even wat verder nadenken, of je hoort iets meer van de achtergrond, want dat maakt gewoon altijd uit, dan kan je er wel meerdere lagen in ontdekken die elkaar ook een beetje tegenspreken. Dat is bijvoorbeeld bij dat beeld van bijna het hoofdbeeld op de tentoonstelling van Daphne, die in een laurierboom verandert.
1: De nimf die door Apollo werd achterna gezeten. Zeker. En om aan hem te ontkomen, dan maar in een laurierboom veranderde.
0: Ja, door
1: haar
0: vader.
1: Een soort MeToo commentaar zou je erop kunnen zien.
0: Ja, zeker. Maar er is nog een ander aspect van die hele gedaanteverandering van Daphne. Zij spreidt haar armen en dan kan je zeggen, is het euforie dat ze verlost is van Apollo, die nare Apollo? Of is ze juist heel erg blij dat ze verlost is van Apollo? Of is ze juist gewoon gevangen in haar huid van brons? Of in haar huid van schors? En dat zul je zelf moeten uitzoeken als je ernaar kijkt. Maar waar het beeld voor mij over gaat, is over het amor fati, het accepteren van je lot. En ik denk dus dat zij inderdaad opgaat in haar omgeving en in de natuur. En dat kan een doel zijn, dat je je goed voelt als je denkt in je leven van, ik geef me over aan wat me overkomt. En ik denk dat je daardoor gelukkiger zou kunnen zijn. En
1: Je moet meer als een stoïcijn zijn, eigenlijk.
0: Ja,
1: en niet het leuke najagen en het onaangename afwijzen.
0: Ja. Ja, precies. En gewoon, het is wat het is. En Rilke heeft daar, de Duitse dichter, heeft daar een heel mooi gedicht over geschreven. Die zegt zelfs als Apollo zich veel meer aan zijn lot had overgegeven, als hij had geaccepteerd dat hij Daphne niet kon krijgen, dan had hij als de wind om haar takken kunnen spelen. Dan was hij veranderd in iets anders. Dat past ook zo mooi bij die metamorfose. En dan had hij in een nieuwe staat wel het geluk weer gevonden.
1: Ja, maar die goden die zijn altijd al gelukkig. Hè? Dat is zo vervelend.
0: Nou, en heel vervelend. Af en toe.
1: Daardoor heel vervelend, denk ik.
0: En heel menselijk. Ja.
1: Iris Lerute, Ik wil je danken voor je komst naar Opium. Je hebt ons een mooi inkijkje gegeven in jouw werkwijze en de ideeën erachter.

0: Jouw werk valt nog tot 1 november dit najaar te bewonderen in Museum Kranenburg in Bergen, Noord-Holland. En er zijn trouwens ook andere mooie dingen te zien op dit moment. Dat kon ik mooi even meepikken toen ik dit weekend naar jouw tentoonstelling ging kijken, Iris. Grafiek van Bernard Essers, houtsneden, symbolistisch werk. Ik had er nog nooit iets van gezien. Ik vond het prachtig. En een duo tentoonstelling van Paul Koiker en Lisa Conno. Reflecties op mode, een hoepelrok van keramiek bijvoorbeeld. En daar kan je dan ook echt in. Dus allemaal op de fiets naar Noord-Holland zou ik zeggen met dit mooie weer. Dan kun je ook buiten in de beeldentuin ook nog extra beelden van Iris Lerute zien. En over haar vind je ook nog meer informatie op onze website npoklassiek.nl/opium. En dan gaan we nu luisteren naar muziek die Iris heeft uitgekozen. Van Bieber. Wou je er nog iets over kwijt? Of vind je gewoon dat er moet gaan?
1: Nou, als je zegt dat kunst troost zou kunnen bieden, dan denk ik dat dit inderdaad ook zoiets is, deze muziek.

Cellist Jojo Ma en pianiste Catherine Stott speelden de elegie voor cello en piano van Gabriel Fauré. Ja, een weeklacht, een doodslied eigenlijk. Voorafgegaan door iets buitengewoon levenslustigs, namelijk de Tarantella van Giulio de Ruvo.

en toen tapten we weer uit een heel ander vaatje. Dit was het Zweeds radiokoor onder leiding van Peter Dijkstra. En ze zongen een liedje geïnspireerd door een sprookje. En het meisje treedt toe tot de ring van Hugo Alfvén. En van hem duiken we dan weer de gitaarklanken in. Met muziek van Augustin Barrios Mangoré, gespeeld door John Williams.

0: bijna vergeten.
1: Ja, en in deze rubriek rapen we elke dag een gedesillusioneerde componist op uit de vergetelheid. Vandaag krijgt de Duitser Joseph Alois Schmidbauer de eer die hem al eeuwen toekomt, maar waar hij het voorlopig zonder heeft moeten stellen. L'Arte del Mondo, onder leiding van Werner Erhard, speelt het eerste deel uit zijn tweede symfonie.

Jozef Aloys Schmidbauer was onze bijna vergeten componist van deze dag. Hij had aan het einde van de 18e eeuw de leiding over alle muzikale uitvoeringen in de Dom van Keulen. Nou, dat is toch een behoorlijk verantwoordelijke taak die je echt alleen maar toevertrouwt aan de ware uitblinker. Maar die prestigieuze baan heeft hem dus niet kunnen behoeden voor het verdwijnen in de vergetelheid. Hopelijk vergaat het schrijver Luc Vulkers beter. Morgen ga ik het in Opium met hem hebben over zijn essaybundel Alles Lekt. Daarin gaat hij dieper in op het fenomeen smetvrees. Dat fenomeen blijkt ongekend veel verschijningsvormen te hebben. Dus als jij ook niet tegen platjatten op je keukenkastjes kan, luister dan vooral. Zometeen het avondconcert met Wouter Plezier. Ik wens je nog een heel fijne avond. Tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het mooi.
0: Pop en Klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre-Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van de Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in de Klas van 26 morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
10: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
11: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
10: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu nog thuisles krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Volgens Oekraïne was de aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van de Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in de Klas van 26, morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. NTR. Het Avondconcert. Met Wouter Plaisier.

Dit is het aarzelende begin van de vioolsonate nummer 1 in A groot van Heinrich Bieber. Een van de 8 baanbrekende virtuose baroksonates voor viool en basso continuo die hij uitgeef in Nuremberg 1681. Later vanavond Rachel Podger, ze wordt de koningin van de barokviool genoemd. Met enkele leden van Bracken Baroque gaf ze een concert in Wigmore Hall in Londen met die grillige, fantastische sonates van Heinrich Ignaz Bieber. Maar eerst het concert ter ere van de 100ste verjaardag van de Hongaarse componist György Kurták. Met diverse instrumentale solisten, waaronder de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson. En verder het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stens. Dat vond allemaal plaats 19 februari jongstleden in de Béla Bartók Nationale Concertzaal in Budapest. En het begon met een selectie uit de verzameling pianostukken getiteld Játékok, Kinderspelen, die sinds 1973 steeds verder door Kurták is uitgebreid. Uitgevoerd door Víkingur Ólafsson en zijn vrouw Halla Oddný Magnúsdóttir. Verder enkele bewerkingen van stukken van Bach en Haydn, met ook een transcriptie van Víkingur Ólafsson zelf, speciaal geschreven voor Kurtáks verjaardag. De meeste werken van Kurták bestaan uit hele korte delen, of zijn heel kort, en de vraag rijst of al die fragmenten uiteindelijk één geheel zullen gaan vormen, of dat misschien al zijn. De overleden Hongaarse muzikoloog András Wilhelm had een duidelijk antwoord. 25 jaar geleden schreef hij: toen ik Kurták ontmoette, maakte dat grote indruk op mij. Kun je, zoals hij deed en doet, niet alleen met betrekking tot je eigen werken, maar ook in relatie tot de muziekgeschiedenis en zelfs de menselijke cultuur als geheel, zo leven dat je alles ziet als één groot, verenigd, levend en organisch geheel. Je verdiepen in een bepaald aspect of detail, maar zonder ooit het geheel uit het oog te verliezen. Een filosofie waarin alles wat we al eerder weten kan veranderen door wat er later bij komt. Terugkijken, herzien, onze eerdere dwaasheden onder ogen zien en dan weer tot nieuwe inzichten komen. Dat is wat Kurták doet en ik beschouw het als een fundamentele plicht voor iedereen die in de kunst werkt. Ja, woorden over György Kurták, die miniaturen, we horen delen uit Játékok, ik zei het al, sommige door piano vierhandig gespeeld, Víkingur Ólafsson en zijn vrouw Halla Oddný Magnúsdóttir, ook enkele stukken die hij solo speelt en die bewerkingen van Bach, van Kurták zelf en een van Víkingur Ólafsson van de R uit de beroemde derde suite. Begin van het concert ter ere van Kurtáks 100ste verjaardag, 19 februari jongstleden in Budapest.

een bewerking van het langzame deel uit strijkkwartet op 76 nummer 1 van Joseph Haydn. Bewerking van George Kurtak, gespeeld door Víkingur Ólafsson op de piano. Daarvoor delen uit Kurtaks Játékok, bewerking van de R uit orkestsuite nummer 3 van Bach, bewerking van Víkingur Ólafsson. De sonatina uit de kantate 106, Gotteszeit ist die allerbeste Zeit, in het arrangement voor piano vierhandig van George Kurtak. En daarvoor zat aan de piano ook nog de vrouw van Víkingur Ólafsson, Halla Otni Magnúsdóttir. Op het concert ter ere van de 100ste verjaardag van deze Hongaarse componist George Kurtak. 19 februari jongsleden in de Béla Bartók Nationale Concertzaal in Budapest. Daarna klonk Kurtaks trio Hommage à Robert Schumann. Víkingur Ólafsson werd bijgestaan door twee Hongaarse muzici, klarinetist Csaba Kenyan en altviolist Máté Csücs. Kurtak componeerde die hommage à Robert Schumann tussen 1975 en 1990. Behalve uit de titel blijkt het hommagekarakter ook uit de ongewone bezetting van het stuk. Werken voor piano, klarinet en altviool zijn namelijk uitzonderlijk in het repertoire. En Schumanns Märchenerzählungen is nog wel het bekendste voorbeeld ervan. De hommage aan Robert Schumann, opus 15d van George Kurtak.

De hommage aan Robert Schumann van György Kurták, de Hongaarse componist, die zijn 100ste verjaardag vierde met een concert ter ere van hem in de Béla Bartók Nationale Concertzaal in Budapest, 19 februari jongstleden. Een heel gevarieerd programma. Begon met die pianostukken uit Játék Kok met Víkingur Ólafsson. Die bleef op het podium, werd versterkt met Csaba Klenyán, klarinet, en Máté Csücs, altviool, voor een uitvoering van de hommage à Robert Schumann van natuurlijk György Kurták. Louter werken van deze Hongaarse componist op het programma Kurták 100. Het stuk waarmee de eerste helft van het concert, het feestelijke concert voor de pauze werd afgesloten, is Kurtáks eerste werk voor een groot orkest, als we even afzien van zijn allervroegste werken. Hij componeerde het in 1988 op verzoek van de Berliner Festwoche. Het stuk lijkt op een pianoconcert, maar is het niet. Zeker geen traditioneel pianoconcert. De muzici zijn verdeeld over de ruimte opgesteld, met alleen de slagwerkinstrumenten naast een eenzame piano. De titel van het snelle tweede deel is Wie ein Traumes Wieren, als een wervelende droom. En dat is weer een verwijzing naar een werk van Robert Schumann. De partituur van het laatste deel bevat een motto uit Friedrich Hölderlins gedicht Andenken. De zee neemt en brengt herinneringen en de liefde waakt er ook ijverig over. Maar wat overblijft, scheppen de dichters. Het stuk voor piano en ensemble op is 27 nummer 1 Quasi una Fantasia van György Kurták, Víkingur Ólafsson aan de piano en het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stenz.

Applaus in Budapest, 19 februari, jongstleden in de Béla Bartók Nationale Concertzaal. Koerttaak 100, het concert ter ere van de 100ste

verjaardag van György Kurták, Hongaarse componist. Met voor de pauze nog het werk voor piano en ensemble, opus 27, nummer 1, Quasi una fantasia. Vikingur Olafsson piano en het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stens. Er zijn maar weinig componisten in de 20e eeuw wie leven en werk zo nauw met elkaar verweven zijn als bij György Kurták. Bijna al zijn werken hebben een persoonlijke connectie of een inspiratie vanuit de persoonlijke sfeer. In 1978 componeerde Kurták een reeks gitaarstukken die hij uiteindelijk niet publiceerde. En daaruit ontstond een fragmentarisch stuk voor gitaar, harp, piano, trombone en fluit, getiteld Grabstein für Stefan. De ontvanger van dit rouwstuk was Stefan Stein, die 2 jaar eerder was overleden, echtgenoot van psychologe Marianne Stein, die György Kurták in Parijs had geholpen na zijn geestelijke ineenstorting in 1956. De componist pakte het onvoltooide gedenkstuk 10 jaar later weer op en maakte er in 1989 een compositie voor gitaar en orkest van. En net als in Quasi una fantasia, dat we zo even hoorden, is het orkest ook hier verspreid opgesteld. Aan het begin, zo begint het, van het stuk slaat de gitarist enkele open snaren op de gitaar aan. Een onbeduidend begin, een begin vanuit het niets. En ook dat is zo typerend voor de muziek van György Kurták. Ja, het ogenschijnlijke niets en het meest eenvoudige waaruit die muziek ontstaat. Grabstein für Stefan, opus 15c, Pablo Marquez gitaar en het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stens.

Thank you.

De Grabstein für Stefan. Het monument, of moet je bij George Kurtak zeggen, monumentje. Ja, heel lang is het stuk niet, maar wel een monument natuurlijk. Geen monumentje voor Stefan Stein. De gitarist die echtgenoot was van psychologe Marianne Stein. Grabstein für Stefan van George Kurtak door Pablo Marquez gitaar en het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stenz in Budapest, 19 februari jongstleden. Het concert ter ere van de 100ste verjaardag van George Kurtak. In een recensie uit 1986 schreef George Kro: het materieel waarmee Kurtak werkt is ongelooflijk eenvoudig. Een twee- of drietonige melodische kiem, een fragment van een toonladder, een akoestische kwint, een interval dat al 1000 keer is gehoord, een grote terts, een ostinato-formule, een volksliedje, enzovoorts, enzovoorts. En de gereedschappen en het principe van de bewerking zijn ook al traditioneel. We verkeren nog altijd in dezelfde ambachtelijke werkplaats als die van Girolamo Frescobaldi of die van Claude Debussy. Het voltooide werk, hoewel het op dezelfde manier kan worden gelezen, gespeeld en beluisterd als ieder stuk uit de 800 jaar oude westerse muziekgeschiedenis, is echter opvallend modern, als een distillaat, de essentie. Er is geen enkel overbodig geluid of stilte in deze kleine stukken van Kurtak, geen vulsel of verpakkingsmateriaal. Dit zijn universums die zich voor ons openen onder een microscoop. Ja, de persoon die in het volgende stuk dat op het programma stond Stelen herdacht wordt, is Andras Mihai. Maar het werk is niet louter een gedenkstuk, maar meer een hartstochtelijk klaaglied. In het stuk verkennen we alle stadia van de rouw, van de trillende kreet tot de woede, via de ontkenning naar de berustende acceptatie. Andras Mihai was de legendarische kamermuziekdocent aan de Liszt Academie. Hij was 9 jaar ouder dan George Kurtak. En Kurtak studeerde formeel niet bij hem, maar beschouwde hem wel als zijn leermeester. Stelen van George Kurtak, dat werd het besluit van dit concert in Budapest, best in de Nationale Concertzaal Béla Bartók. Stelen, opus 33, hier is nog een keer het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stenz.

0: Een langdurig aanhoudend applaus was het. 19 februari jongstleden in de Béla Bartók Nationale Concertzaal in Budapest. Want op een gegeven moment kwam hij natuurlijk het podium op. De 100-jarige componist, Hongaarse componist György Kurták. Het concert ter ere van zijn 100ste verjaardag in Budapest. Besloot met het stuk dat we zo even hoorden, Stelen, opus 33. Door het Danubia Orchestra onder leiding van Markus Stens.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en van Budapest verhuizen naar Londen. Naar de Wigmore Hall, de koningin van de barokviool. Prachtige bijnaam voor Rachel Podger, de violiste met enkele leden van Brecken Baroque. In de Wigmore Hall een programma rond Heinrich Ignaz Franz Bieber. Heette eigenlijk gewoon Heinrich Bieber, maar Ignaz Franz, dat bedacht hij er zelf bij. Uit eerbied voor de orde van Franciscus van Loyola. Ja, Heinrich Bieber dus, een 17e-eeuwse Duits-Oostenrijkse componist, geboren als zoon van een jachtopziener. Hij was de eerste muzikus in zijn familie. En hij werd een eeuw na zijn dood, dat was in de 18e eeuw, ontdekt door de Engelse reiziger en muziekhistoricus Charles Burney. In 1789 schreef Burney dat van alle violisten van het tijdperk voor Bach Bieber de beste lijkt te zijn geweest en zijn solowerken voor viool de moeilijkste en meest fantasierijke van alle die ik uit diezelfde periode onder ogen heb gekregen. Aldus Burney. Het is vrijwel zeker dat Burney die mening vormde na het zien van de vioolsonates die ook op het concert in de Wigmore Hall werden gespeeld. Want Biebers andere werken voor soloviool waren tot ver in de 20e eeuw alleen als autograaf beschikbaar. Biebers 8 sonates uit 1681, waarvan er op het concert zo 3 klinken, werden in 1681 in Nuremberg gepubliceerd. En die werken voor viool van Heinrich Bieber die staan eigenlijk altijd in het teken van het experiment. Hij was zijn tijd in veel opzichten ver vooruit. Je kan hem gerust de meest avontuurlijke componist en violist uit de tweede helft van de 17e eeuw noemen. Bieber had een hele speelse geest en die speelsheid lag aan de basis van veel van de vernieuwingen die hij introduceerde en waarmee hij de Italiaanse vioolschool naar de kroon stak. Zo gebruikte hij ongebruikelijk hoog positiespel, introduceerde complexe meerstemmigheid en geavanceerde strijktechnieken. Vanaf 1679 was Bieber kapelmeister van de aartsbisschop van Salzburg, Maximiliaan von Kuenburg. En in die positie was Bieber verantwoordelijk voor de muziek aan het hof en in de kathedraal. Maar zijn faam als violist was veel groter. Ja, die 8 baanbrekende virtuose baroksonates voor viool en basso continuo, verzameld in de Sonatae Violino Solo uit 1681, uitgegeven in Nuremberg. Ze staan bekend om hun stijl, de Stilus Fantasticus, een improvisatorische, complexe stijl waarin Bieber alle innovatieve technieken, emotionele diepgang en soms de scordatura, het verstemmen van de viool, gebruikt. Hij rekt echt de grenzen van de viool op met al die complexe dubbelgrepen, snelle passages en onvoorspelbare wendingen. We gaan het horen in de eerste sonate uit die set van 8. Heinrich Bieber door Rachel Podger en de 2 leden van Brecken Baroque.

een eerste kennismaking met de vioolsonates van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Deze avond althans in het NTR avondconcert op NPO Klassiek. Rachel Podger en Elizabeth Kenny, luid en aan het klavecimbel Marcin Szatkiewicz. Leden van Bracken Baroque, het ensemble van Rachel Podger. Sonate voor viool en basso continuo nummer 1 in A groot hoorden we van Bieber uit 1681. Later meer Bieber, maar tussendoor op het concert in de Wigmore Hall in Londen, 14 juli van het vorig jaar, speelde klavecinist Marcin Szatkiewicz een partita van Johann Jakob Froberger. Ja, Froberger, net als Bieber, ook iemand die werkte aan het Weense Hof. Froberger werd geboren in Stuttgart, een grote muzikale familie waar generaties van componisten en klavierspelers hem voor waren gegaan. Frobergers talent viel op toen hij klein was en in 1634, toen hij nog maar 18 jaar was, werd hij al benoemd tot het hoforganist in Wenen. Het vooruitstrevende hof betaalde zijn buitenlandse reizen als onderdeel van zijn opleiding en naast twee lange periodes in Italië bezocht Froberger ook muzici in Duitsland, Frankrijk, België en Engeland en werkte hij met hen samen. Er is zelfs een bezoek van Froberger aan Nederland gedocumenteerd in een notariële akte uit 1650 die in het Utrechts archief wordt bewaard. In 1653 keerde Froberger terug naar Wenen. Zijn laatste jaren bracht hij door als muziekleraar van de hertogin Württemberg. Nou, Frobergers grote bijdrage aan de muziekgeschiedenis die zit hem in de suite, in de ontwikkeling van de klaviersuite. Ook een 17e-eeuwse componist, Froberger. Hij stelde de opeenvolging van de vier vaste dansdelen vast die later generaties componisten als vanzelfsprekend zouden gaan vinden en zouden gaan volgen. De Allemande, de Courante, de Sarabande en de Gigue. Niet verrassend, gelet op Froberger's reizen, dat iedere dans een ander land als herkomst had. De Duitse Allemande, de Franse Courante, de Spaanse Sarabande en de Engelse Jake, in het Frans Gigue. Van deze Johann Jakob Froberger nu zijn partita in A, kleine terts, de Plainte faite à Londres pour passer la mélancolie laquelle, door klavecinist Marcin Szatkiewicz.

muziek van Johan Jacob Froberger op het concert in de Wigmore Hall in Londen, 14 juli van het vorig jaar. Martin Slatkiewicz, klavicinist van het ensemble Bracken Baroque, speelde de partita. Voor toets is ze met een A-klein plaint, Fête à Londres pour passer la mélancolie laquelle, van Johan Jacob Froberger op het concert waar Bieber toch de centrale componist was. Bieber, van hem klonken enkele sonates voor viool en basso continua uit zijn bundel Sonate Violino Solo uit 1681. Opmerkelijk die bundel ook wel omdat Bieber serieuze pogingen in het werk deed om met slechts één enkele viool een concert voor veel instrumenten, zo zei hij, te imiteren. En daar kwam dan een nieuwe, modieuze techniek aan te pas, de scordatura, de viool anders stemmen dan normaal. In zijn opdracht aan de aartsbisschop Maximiliaan Gandel van Salzburg, dat blijkt uit die publicatie van 1681, noteerde Bieber dat hij hoopte dat de sonates zouden worden gewaardeerd als eerbetoon opdat zij zouden weerklinken in obsequium ut resonarent. De onderdanigheid die eruit spreekt, die was niet zo bijzonder. Veel kunstenaars waren afhankelijk van hun opdrachtgever of beschermheer. Maar het woord resonarent zegt ook iets over hoe harmonie in de muziek toentertijd werd ervaren. Als iets kosmisch, vibrerend in een door God gegeven resonantie, als verbintenis tussen mens, instrument en de hemellichamen. Nog twee sonates van Heinrich Ignaz Franz Bieber uit die bundel uit 1681. Sonate nummer 6 en nummer 3. Rachel Podger viool en de twee leden Elizabeth Kenny luid en Martin Svatkiewicz klavecimbel van Bracken Baroque.

twee sonates van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Tot besluit van het concert door violiste Rachel Podger op de barokviool met Elizabeth Kenny luid en Marcin Schwatkiewicz op het klavercimbel, de twee leden van Brecken Baroque, het eigen ensemble van Rachel Podger. Sonate voor viool en basso continuo nummer 6 en nummer 3 uit de bundel van 8 sonates uit 1681. Enige sonates die Bieber tijdens zijn leven publiceerde. Straks 22:30, dan Passaggio Late Night, vanavond met Pieter van Es. Tot die tijd nog het Utopa barokorgel in het Orgelpark in Amsterdam. Instrument gebaseerd op de instrumenten van Zacharias Hildebrand in Midden-Duitsland. En bespeeld door Marcel Verheggen in de Partita Sopre. Ah, de klanken zijn er al. Ik ga afscheid nemen, maar blijf luisteren. 22:30, Passaggio Late Night met Pieter van Es. Nog een fijne avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Ja, geschiedenis, ik blijf het fascinerend vinden. Want al zolang ik me kan heugen, voel ik me aangetrokken tot de wondere wereld van de verleden tijd. En uiteraard naar de rol van muziek daarin. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik daar mijn werk van heb gemaakt. Maar gek genoeg had ik op de middelbare school, ondanks mijn brede interesse, juist een afkeer van het vak geschiedenis. Als ik eraan terugdenk, dan verschijnt er onwillekeurig en met de nodige weerzin ook meteen dat vervelende, landschapvormige lesboek met slappe kaft voor mijn geestesoog. Af en toe wist de docent wel iets te vertellen dat me wist te boeien, maar zijn manier van lesgeven was niet aan mij besteed, vrees ik. Terugkijkend denk ik ook niet dat ik hem echt de kans heb gegeven. Maar toch heb ik de interesse wel gehouden. Het fascinerende van geschiedenis vind ik niet zozeer de feiten, maar het jezelf ergens naar kunnen verplaatsen om te begrijpen hoe iets heeft kunnen gebeuren. Ik zou je niet kunnen vertellen of dat iets is waar je lessen voor het heden uit kunt trekken. Daar is geschiedenis gewoon te grillig voor. Maar mijn oog werd vanmiddag getrokken door een opinieartikel van journalist Christel Don. Ze schrijft vaak over misstanden met betrekking tot adoptie en kinderen die in bepaalde instellingen zonder toestemming van hun alleenstaande moeders werden gescheiden. Maar waar ze in dit artikel voor pleit is om zorgvuldiger om te gaan met het argument dat we zaken uit het verleden in de tijdsgeest van toen moeten beoordelen. En dat vind ik interessant, want ik probeer altijd juist de tijdgeest te snappen in de hoop dat verleden te begrijpen en er een oordeel over te kunnen vormen. Maar dat is niet waar Christel Don tegen is. Ze zegt alleen dat we de historische tijdsgeest meestal plat slaan door het te reduceren tot één kijk op het toenmalige heden. Alsof de veelheid aan stemmen niet heeft bestaan. Alsof de kritische stemmen die destijds de mond werden gesnoerd opnieuw het zwijgen wordt opgelegd. Dat is een terechte, maar uitdagende opdracht in het kijken naar het verleden. Maar toch wel een die ik ter harte wil nemen. En het is iets waar we ook voor onze blik op het heden en de toekomst een les uit kunnen trekken. Meerstemmigheid als leidraad voor de tijd. Welkom bij Passaggio Late Night.

pianiste Juliana Avdejeva met een prelude en fuga van Dmitri Shostakovich. Ja, muziek waarin hij heel duidelijk terugblikt op Johann Sebastian Bach. Hij was in Leipzig en hij liet zich inspireren door die grootmeester uit de 18e eeuw. En schreef zelf ook naar analogie van Das Wohltemperierte Klavier zijn 24 preludes en fuga's. Meerstemmige muziek bij uitstek. Iemand die ook terugkeek, maar dat op een heel andere manier deed, was Thomas Adès. Hij schreef zijn 3 studies naar Couperin. En eigenlijk zijn die noten precies de noten van Couperin. Maar toch doet hij er allerlei dingen mee om ze nog meer kleur te geven. Het zijn orchestratiestudies, zou je kunnen zeggen, maar het resultaat is prachtig. Dit is het derde deel, L'âme en peine, de ziel in pijn, van Couperin dus. In de versie van Thomas Adès door het Chamber Orchestra of Europe, onder leiding van de componist zelf.

0: De Vrijplaat.
1: Als je het hebt over de tijdsgeest, dan is Bach eigenlijk een schitterend voorbeeld van hoe die kan veranderen. Want Bach, de grote, onsterfelijke, bijna goddelijke Bach, zoals veel mensen vinden, was in zijn eigen tijd weliswaar gewaardeerd als vakman, maar men zag hem niet als geniaal componist. Eerder als een ouderwetse, degelijke docent. Ja, er gebeurde in die tijd toch zoveel nieuwere en spannendere dingen op muziekgebied. Maar pas toen Mendelssohn een eeuw later het stof er eens goed afblies, begon de Bach-cultus zoals we die nu kennen. Ja, mijn leraar muziekgeschiedenis die zei vaak dat je de ontwikkeling in de 18e eeuw prima kon vertellen zonder het ook maar één keer over Johann Sebastian Bach te hebben. Ja, zo zie je maar hoe veelstemmig de geschiedenis altijd is. En die veelstemmigheid die zit zeker in de muziek van Bach. Luister maar naar de laatste variatie uit de Goldberg-variaties. Vlak voor die mooie aria waar het hele stuk op gebaseerd is weer terugkomt. Want Bach citeert in die laatste variatie, dat Quodlibet, talloze bekende melodieën uit die tijd en weeft ze weer in een heel nieuw stemmenweefsel als ultieme variatie. Niet alleen als variatie op die aria, maar misschien wel als variatie op het leven zelf. Dit is die beroemde LP, één van de twee dan, van pianist Glenn Gould met het slot van de Goldberg-variaties.

0: Het vierde deel, het koraal Ein feste Burg ist unser Gott, uit de vijfde symfonie, de Reformatie-symfonie van Felix Mendelssohn-Bartholdy, door de NDR Radio Philharmonie onder leiding van Andrew Manzi.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Hans Eisler, een componist die tijdens zijn latere leven als lichtend voorbeeld van de DDR zou gelden. Ja, ook in Hollywood heeft gezeten tijdens de nazi-tijd, maar begon als leerling van Schoenberg. Maar ook al begon hij, zoals zoveel jonge componisten, in de stijl van zijn docent. Later vond hij toch meer en meer zijn eigen stem. En in een open brief die hij ergens in de jaren 30, geloof ik, schreef in een tijdschrift gericht aan een collega, een muzikus, sneed hij onderwerpen aan die toch heel intellectueel Duitsland in die tijd bezighielden. Beste vriend. De crisis in de muziek en in de muziekwereld heeft geleid tot grote verwarring en onverantwoordelijkheid onder muzikanten, componisten, theoretici en muziekliefhebbers, die meer en meer angstwekkend wordt. De voornaamste eigenschap van deze crisis is de tegenstelling tussen de ontwikkeling van serieuze muziek, kunstmuziek, en lichte muziek, Unterhaltungsmuziek. Een innerlijke verwantschap doordringt de serieuze muziek steeds sterker, terwijl de lichte muziek steeds grotere massa's mensen bereikt. En terwijl lichte muziek geen ingewikkelde of hoogontwikkelde luisterhouding vereist, wordt serieuze muziek steeds energieintensiever en gecompliceerder. De grootste eenvoud wordt tegenwoordig naast de hoogste complexiteit geplaatst. Het is deze situatie die het karakter van de moderne componist heeft gevormd. Componisten en luisteraars moeten van elkaar leren. De componist moet esthetische kwesties niet abstract benaderen. Hij moet begrijpen dat luisteraars geduld voor speciale muziek nodig hebben en dat zij geen esthetische vraagstukken hoeven op te lossen. De luisteraar moet weten dat niet elk muziekgenre onmiddellijk begrepen kan worden. En een zekere voorbereiding is nodig. Wij componisten moeten van luisteraars hetzelfde realisme verlangen dat zij terecht van ons verlangen. Hans Eisler.

0: Het thema en variaties uit het Divertimento voor blaasquintet van Hans Eisler. Een stuk van hem dat hij nog in de leer bij Schoenberg schreef. Een van zijn vroege werken. En je hoort ook echt die atonale ontdekkingsreis die hij hier probeert af te leggen. Maar later zou hij toch een hele andere kant op gaan. Zeker met die samenwerking met Bertolt Brecht en zo. Maar dit was het Pacific Quintet dat hier deze muziek verzorgde.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Bijzonder om de balletmuziek van Pulcinella, een muziek die Stravinsky baseerde op oude Italiaanse muziek van onder meer Pergolesi, ook eens met de oorspronkelijke zang te horen. Zang die dan van Pergolesi was, die Stravinsky ook in deze balletmuziek heeft verwerkt. Je hoorde Paul Appleby, de tenor, met het Toronto Symphony Orchestra onder leiding van Gustavo Gimeno, met een aantal delen uit de balletmuziek van Pulcinella van Stravinsky dus. Maak ik weer ruim baan voor onze Hollandse nieuwe. En deze week presenteren we het album Wait Till the Clouds Roll By van het Butter Quartet. Het is een strijkkwartet dat op oude instrumenten speelt met darmsnaren en via die historische uitvoeringspraktijk nu muziek van Haydn op de plaat heeft gezet. Naast een stuk van Caroline Shaw dat daarom weer op teruggrijpt. Nou, laten we maar eens beginnen met het eerste deel uit strijkkwartet opus 77 nummer 2 van Haydn. Dat is een soort kennismaking. Mijn collega Karel den Hertog die sprak vandaag met altvioliste van het kwartet Isabel Franenberg en vroeg haar als kennismaking ook toch maar eens uit te leggen waar die naam Butter Quartet vandaan komt.
1: Oh ja, Butter Quartet. Nou, de simpelste antwoord is natuurlijk dat onze cellist Evan Butter heet. Maar zijn naam schrijf je B-U-T-T-A-R. Dat is een Schotse naam. Maar de originele spelling van zijn naam is Butter, zoals onze Butter Quartet. Nou, dat is natuurlijk een grap, heel nerdy, omdat wij een historisch geïnformeerd strijkkwartet zijn, willen we naar het oorspronkelijke Butter naam. We hebben allemaal oude muziek gestudeerd in Den Haag. Drie van onze leden, dus Anna Jane, Chloe en Evan, zijn vanuit de VS en Canada naar Nederland gekomen, naar Den Haag, om daar oude muziek te studeren. Omdat je hier gewoon natuurlijk de helden hebt. En een van die helden is altijd voor ons geweest Frans Bruggen, die het orkest van de 18e eeuw heeft opgezet. Hij was ook jarenlang docent in Den Haag. En hij had een ensembletje, dat heette Sour Cream. En daarmee nam hij ook allemaal hedendaagse muziek op. En dit is een soort dairy tribute naar een van onze helden.

tweede kwartet in F groot. Daar beginnen we mee. Er zit een melodie in dat strijkkwartet waar in de tijd van Haydn de luisteraars een lied hoorden dat heette Wait Till the Clouds Roll By. Dat is een melodie. Trouwens, onze tweede violist die kent dat lied ook. Of die kent een lied wat dat als thema heeft. Dus dat werd de bijnaam gegeven aan dat strijkkwartet. En tegenwoordig kennen we het niet meer onder die bijnaam. Je hebt ook strijkkwartetten van The Frog en The Dream van Haydn, die nog steeds zo worden genoemd. Maar toen wij dit gingen spelen, begonnen te spelen, toen voelden we die in het eerste deel. Het begint wat energieker. En op een gegeven moment kom je in een soort mist, een soort fog terecht. Echt alsof je met je hoofd in de wolken staat. En op een gegeven moment klaart het weer op. Dus voor ons voelde het zelfs ook als beeld heel toepasselijk om dit als titel te gebruiken.

Het eerste deel uit strijkkwartet opus 77, nummer 2 van Joseph Haydn. Gespeeld door het Butter Quartet. En dat staat op de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. Het album Wait Till the Clouds Roll By. Onlangs uitgebracht door Brilliant Classics. De hele week hoor je meer van dit prachtige album. Nu door naar de zesde symfonie van Gustav Mahler, de tragische symfonie. Het derde deel, Andante Moderato, door het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks, onder leiding van Maris Janssons.

Het derde deel, Andante Moderato uit de zesde symfonie van Gustav Mahler. Muziek die de tijd nodig heeft. En dat zien we tegenwoordig ook als de kracht van Mahler. Maar destijds vond men dat ook wel een beetje de zwakte. Er zullen ongetwijfeld nog steeds mensen zijn die dat zo vinden. Maar ik vind het heerlijk hoe hij minutenlang op je in kan werken en je in een bepaalde staat kan brengen met zijn muziek. En dat is natuurlijk altijd een uitdaging voor de uitvoerende. In dit geval het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Maris Janssons, die zich geweldig kweten van die taak. Lees ik weer een dagboeknotitie uit het dagboek van een poes van Remco Kampert. Ja, daar ben ik een paar weken geleden mee begonnen om dat iedere maandag maar eens te doen. Kampert die laat zijn eigen kat aan het woord. Poekie. Poef. Dat was het. Poekie. Poef. Ja. Poef kan echt niet, schreef die kat eerder al. En die kat die beschrijft zijn eigen leven met bril, zijn baasje, en rok, zijn bazin. Een beetje een dooie, slome dag die ik voornamelijk op Bril zijn bed doorbreng. Nergens zin in. Ik was van plan mezelf een flinke wasbeurt te geven, maar op een achterpoot na, en die ook maar half, komt het er gewoon niet van. Zo af en toe sukkel ik in slaap. Ik droom van piepkleine muisjes die over het bed heen en weer rennen. Als ik ze probeer te pakken, zijn ze me steeds te snel af. Buiten pootbereik lachen ze me uit. Een heel frustrerende droom. Bril en Rok gingen al vroeg op pad. Ze hadden haast. Ik kon nauwelijks een aai af. Ik deed de zoveelste poging om tegelijk met ze de buitendeur uit te glippen, maar dat mislukte. Rok joeg me terug met een zwaai van haar tas. In de 4 jaar dat ik in het huis van Bril en Rok woon, is het me wel geteld 1 keer gelukt om op straat te komen. De postbode leverde een pakje af aan de deur en Bril lette even niet op. Ik zag mijn kans schoon. Bril probeerde me nog te pakken, maar ik kon hem ontwijken en schoot onder een auto die voor het huis geparkeerd stond. Ik ging zitten waar hij net niet bij me kon. Om me heen rook het naar grote wereld. En Bril maar bidden en smeken en ik maar blijven zitten en belangstellend naar hem kijken. Hij was op straat gaan liggen. Dat was wel leuk. Zijn wanhopige hoofd onder die auto en zijn arm die naar me graaide. Ik zie het nog voor me. Misschien was het wel een beetje gemeen van me, maar dacht ik op dat ogenblik niet aan. Ik zag Bril meer als studieobject. Het had nog een tijd zo kunnen doorgaan als Rok er zich niet mee had bemoeid. Ze verscheen in de deuropening en rammelde indringend met een doos kattenbrokjes. Bij het horen van dat geluid bezweek ik. Tegen de lokroep van voedsel ben ik niet opgewassen. Ik kwam onder de auto vandaan en snelde het huis weer in. In het voorbijgaan probeerde Bril me nog een klap te geven om het af te leren, maar hij raakte alleen mijn staart.

Het David Orlovsky trio met Le Chat Noir. Ja, Poef, de poes is volgens mij niet zwart. Op de cover van het boekje zie ik een gestreepte bruine, ja, bruin gestreepte kat. Maar in ieder geval, het sloot toch wel aardig aan op dat verhaal. De hoofdstuk uit het dagboek van een poes van Remco Kampert. Wat je hier hoort is een deel uit het octet voor koperblazers en piano van Florence Price. Viv McLean, piano en Onyx Brass, onder leiding van John

Het Andante Cantabile uit het octet voor koperblazers en piano van Florence Price. Door pianiste Viv McLean en Onyx Brass onder leiding van John Wilson. En zo begint langzaam maar zeker de nacht nu toch echt te vallen. Heb ik alleen nog deze nachtmuziek voor je op de rol staan. Het eerste deel, Nocturne, uit het strijkkwartet Ainsi la Nuit van Henri Dutilleux. Gespeeld door het Quatuor Hermès. Ainsi la Nuit, zoals de nacht. Het is geen nacht met een verhaal, maar een nacht als een geheugenruimte. En soms is het alsof je sterren ziet, soms alsof de tijd even stilstaat. Soms alsof er iets onheilspellends door het donker beweegt. Want Dutilleux die schrijft geen romantische nachtmuziek, maar meer een droomlandschap van klank. Ijl, geheimzinnig, ongelooflijk precies. En met die bijzondere muziek wens ik je een mooie nacht toe. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel prachtige muziek voor je klaar gedurende de nacht. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
14: We love you, president.
13: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
19: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 26 mei. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.